0: gescoord. Penalties moesten dus de uitkomst bieden en de Paraguayanen namen die beter. Zij nemen het zaterdag op tegen de winnaar van de wedstrijd Frankrijk-Zweden. En ook Brazilië is door naar de achtste finales. Zij schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt geleidelijk af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en het oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voorzaat Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Elke vrijdag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem.
1: Kom erbij en luister mee. En doe gezellig met ons mee. Hart voor Muziek.
0: Hart voor Muziek. Elke vrijdag vanaf 5 uur en daarna in herhaling.
2: Alleen op

0: Wat speelt er deze week in de Haagse gemeentepolitiek? Luister daarvoor naar Spuigasten, het politieke praatprogramma over de stad Den Haag. Elke week met politieke gasten uit de Haagse actualiteit. Dus leuk als je luistert.
1: Spuigasten, zaterdagavond tussen 6 en 7 op Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Een Amerikaanse filmmaker is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Carl Rynch verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science-fiction-serie die hij nooit afmaakte. Rynch sluiste het geld door naar zijn privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. Ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen voor in huis, waaronder twee matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe en de slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. En in bijna een kwart van de gevallen hebben militaire burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. En tot zeker donderdagavond rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Reizigers worden tussen Rotterdam en Zwijndrecht met bussen vervoerd. Bij Rotterdam-Zuid was de afgelopen ochtend een brand in een kabelgoot, waardoor seinen en wissels niet kunnen worden bediend. En het weer. De komende ochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: U kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Vandaag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Hier komt de man aan fietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

Ontvang jij de programmanieuwsbrief van Omroep West al? Elke maand het laatste nieuws over programma's, acties en evenementen van Omroep West in je mailbox. Je mist niets meer met de programmanieuwsbrief. Even naar omroepwest.nl/nieuwsbrief en schrijf je snel in.

0: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. In het Friese dorp Spanga zijn twee mensen met de auto in het water terechtgekomen. En daarbij is de passagier om het leven gekomen. De bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij het ongeluk betrokken. En de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk in Friesland. In Monaco zijn drie mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van de Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. En de politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. En in bijna een kwart van de gevallen hebben militairen burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. En de Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch luisterde het geld door naar een privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. En ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen voor in huis, waaronder twee matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer. De komende ochtend raakt het vanuit het westen bewolkt. Al schijnt in het midden en oosten nog ruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 70s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke jaren 70 plaat kan ik voor je draaien en waarom? Nou, zet dat even in een mailtje aan bas@omroepwest.nl. En dan zeg ik tot vanavond.
0: 70s at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.

0: ik haal brood op voor mensen met een kleine beurs. En dat breng ik dan bij buurthuizen. En die halen het daar op, die mensen. Dus die help je er heel erg mee.
1: In Expeditie West gaat Erik Kooijman de regio door op zoek naar mooie verhalen.
2: Er zijn zoveel leuke mensen op de wereld. En ik ontmoet er ook zoveel van. Uit allerlei achtergronden, culturen, pluimage, noem maar op. Ja, ik ben lekker buiten en elke dag is anders. Dat is het perfecte beroep.
1: Je ziet het in Expeditie West. Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen om de opmars van zogenoemde ultra-fast fashion in het land te stoppen. Het gaat dan met name om Chinese webwinkels als Shein, Temu en AliExpress die heel veel snel wisselende mode aanbieden. Die kleding is bovendien zo goedkoop dat repareren niet loont en de Franse politiek vindt dat niet duurzaam. In het wetsvoorstel staat dat de ultra-fast fashion bedrijven straks geen reclame meer mogen maken en ook komt er een toeslag op deze modeartikelen. In het Friese dorp Spanga zijn twee mensen met de auto in het water terechtgekomen. En daarbij is de passagier om het leven gekomen. De bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij het ongeluk betrokken en de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk in Friesland. In Monaco zijn drie mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. En volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. En de Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestempeld voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch sluiste het geld door naar een privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. En ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen, waaronder twee matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer, vanochtend bewolking vanuit het westen. Al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM. Dit is Radio West.

0: Zondagochtend is er weer een residentieorkest koffieconcert op TV West. Op het programma staat onder meer de 6e symfonie van Beethoven. Het residentieorkest koffieconcert. Zondagochtend om 10 en om 11 uur.
1: Alleen op TV West.

Het Haags Beat Festival en het Zuiderparktheater komt er weer aan. En volgende week geeft Radio West echt de allerlaatste kaarten weg. Op zondag 16 augustus brengen bekende artiesten een ode aan de Haagse helden die Den Haag muzikaal op de kaart hebben gezet. Met optredens van Rinus Gerritsen en Cesar Zuiderwijk van Golden Earring, Jet Rebel, Bo Saris, De Bintangs en Grupo Sportivo. De allerlaatste kaarten voor het Haags Beat Festival win je volgende week alleen op Radio West.

0: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
1: Van Uffelen. Das Boss, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
2: Wist u dat Scootmobiel Polanen ook een ruim assortiment aan andere hulpmiddelen heeft? Kom langs in onze showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
1: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
5: Ik ben er een beetje stil van. Wat is hier toch gebeurd? Die verrekte penalties. Het nieuws eerst nog met Reinhard Roemer.
6: Goedemorgen. Een brand in een portiekwoning aan de Ribesstraat in Den Haag heeft gisteravond 5 honden het leven gekost. Een andere hond kon nog worden gered door de dierenambulance. 2 mensen moesten worden nagekeken door ambulancepersoneel. Hoe de brand in de Haagse Ribesstraat kon ontstaan is nog niet duidelijk. Jan van Zanen blijft de komende jaren burgemeester van Den Haag. Hij werd gisteren voor een tweede ambtstermijn beëdigd door commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Wouter Kolf. Die termijn gaat officieel morgen op 1 juli in. En de Haagse Stadspartij moet oud-medewerker Nick Timmerman compenseren vanwege het onjuist opzeggen van haar contract. Dat bepaalde de rechter gisteren. Timmerman werkte 27 jaar voor de partij, maar werd na de verloren verkiezingen in maart plotseling op straat gezet en zat maanden zonder geld. Meer regionieuws hoor je straks om 6:30 nu, het andere nieuws.
7: Irma de Vries met het NOS-journaal. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van die slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. En de premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die een bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. Die groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. En in bijna een kwart van die gevallen hebben militaire burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen om de opmars van zogenoemde ultra-fast fashion in het land te stoppen. Het gaat dan met name om Chinese webwinkels zoals Shein, Temu en AliExpress. Die kleding is zo goedkoop dat repareren niet loont. En de Franse politiek vindt dat niet duurzaam. In het wetsvoorstel staat dat de ultra-fast fashion bedrijven straks geen reclame meer mogen maken. En ook komt er een toeslag op deze modeartikelen. De Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch luisterde het geld door naar een privérekening en hij gaf enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen, waaronder 2 matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer. Vanochtend raakt het vanuit het westen bewolkt. En al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. En het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ja, er staan ook nog files. Die hoor je van de ANWB.
8: Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp 5 kilometer file door de werkzaamheden op de A44. Tussen Rotterdam Centraal en Zwijndrecht rijden tot donderdagavond geen treinen. Dat komt door een stroomstoring.
5: Erwin Hart, dankjewel.
9: Ze noemen het blokparties. Gaat dat als een lopend vuurtje over de socials. Maar de grootste uitdaging zit hem wel een beetje bij ons in imago.
10: Nee, maar ik denk dat we nu gewoon een mooie moderne badplaats hebben waarin we heel veel kanten op kunnen.
11: Want ja, je kan wel vertellen, maar je kan het beter zelf ervaren hoe leuk het is.
12: Luister nu op Spotify naar de nieuwe aflevering van Podcast aan de Haagse Kust. Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
13: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
12: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
14: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
15: Tot 10 uur, West wordt wakker. Dit is
16: Show me.

0: Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.
1: DVN schiet op de paal. Heeft hem. Nee, heeft hem niet. Is het mogelijk? Timber. Strafschoppenreeks. We moeten door. Het gaat weg. Marokko gaat door.

0: Ja, ik weet niet of je hebt gekeken naar het voetbal, maar het is net pas afgelopen. Verlengen, penalties, de hele mikmak. En ja, ik moet wel zeggen dat Marokko ook wel echt wel beter was het grootste deel van de wedstrijd. Maar dan die penalties, ja, dan ben je zo dichtbij. En wat gebeurde er allemaal? Op de lat, op de paal, missen van allebei de kanten. Verbrugge heeft er nog eentje gehouden die hij toch zelf weer inschoot. Ja, het was echt complete gekkenhuis.
1: Het was bizar.
0: Ja, en dan toch ook verliezen. Weer die verrekte penalties.
1: Beetje rauw.
0: Ja, dat heb ik ook een beetje. Ja. Oh, en het was zo spannend. Ik ben om 3 uur vannacht ben ik opgestaan om te kijken. Eerst vanuit mijn bedje. Toen heb ik snel in de rust even Kasper uitgelaten. En toen verder gekeken op de bank. Maar ik moest op een gegeven moment deze kant op.
1: Absoluut.
0: Dus op de radio het verslag weer aan. En hier de penalties gekeken. Wat een rollercoaster.
1: Het was echt niet normaal. Je hoorde dan de stilte op straat. En dan het gejuich bij de 1-0. En dan het gejuich bij later. Ja, en nu over.
0: Over, ja. We gaan snel de stad in, want we hebben natuurlijk allemaal verslaggevers in onze regio. En we beginnen met onze Bob Brinkman. Die is daar richting de Markweg gegaan. Daar is het niet stil in ieder geval, Bob.
2: Nee, het is hier zeker niet stil, Jorinda. Meer goedemorgen. Het is ook wel een vreemd contrast. Dat vrolijke oranje boven de straten, al die vlaggetjes. De shirtjes die ze aan hebben, ook oranje gekleurd. Maar dan die beteuterde gezichtjes daarboven. Dat is toch een beetje een vreemd beeld. Ik sta nu op de kruising Marktweg Hoefkade, waar heel veel auto's langs rijden en eventjes flink op de klakson drukken. En ik heb ook wel een beetje het gevoel, want ik zie alle gezichtjes hier bij de Marktweg, die van de mensen die in de auto zitten ook gelijk naar rechts kijken, dat ze expres extra lang of extra hard toeteren als ze hier langs die Oranje Straat komen. Nog heel even voor de volledigheid, de Marktweg, dat is de Oranje Straat van Den Haag. Tegen de gevels aan, allemaal oranje doeken gespannen. Oranje vlaggetjes kriskras van links naar rechts over de straat. De lantaarnpalen zijn ook helemaal ingepakt. Oranje lampies, een heel oranje berging hier met een rood-wit-blauw geverfde deur. Waar ze vannacht, neem ik aan, allemaal de wedstrijd hebben gekeken. En waar nu de Nederlandse fans vol verdriet voor de deur staan. Hoe is de teleurstelling, meneer?
3: Ja. Ik ben helemaal verkankerd.
2: Oh, dat mag u niet zeggen op de radio.
3: Ja, ik wel. Ik ben helemaal naar de pleuris. Ik hoop dat nou Marokko, dat ze nou voor ons hebben gewonnen. Hoop ik echt serieus dat ze door de hele beker winnen ook.
2: Nou, dat vind ik een mooi. Dat de Marokko het dan het stokje overneemt.
3: Tuurlijk.
2: Van Nederland. Ja.
3: Tuurlijk.
2: Gaan jullie dan hier dan ook rood en groen straat van maken nu?
3: Nee, we gaan die straat gaan we gewoon rustig aan afbreken. Maar we gaan wel achter Marokko staan. Maar hey, ze hebben van ons gewonnen. Naar Pingoes, oké, maakt niet uit. Maar luister, ze moeten wel de beker pakken dan.
2: Ja, daar gaan we dan voor. Dat zijn allemaal Marokko-fans hier geboren, Jorinda en meer. Ja. Deze.
3: Nou, we zagen ineens, hè, dat weet je.
2: Ja, maar dan mag je toch wel fan zijn van het team van Marokko.
3: Tuurlijk.
2: Ze zijn in ieder geval hier een beetje teleurgesteld, meer en Jorinda. Ze staan hier nog een biertje op te drinken of een sigaretje te roken. Wat vond u van de wedstrijd?
4: KUT. Ja, we hebben verloren.
2: Ja?
4: Ja, ik sprak net gewoon op z'n Haags, kut.
2: Ik sprak net een andere fan die zei van dan moeten we nu maar voor Marokko zijn.
4: Nou, nee.
5: Nee, ik niet. Nee, zeker niet. Nee. Maar zijn niet voor Marokko.
4: Vliezen, maar voor Marokko niet.
2: Nee. Ja, het is inderdaad misschien een beetje zuur de appel waar doorheen gebeten moet worden. Vooral met al dat getoeter daar op straat.
5: Ja, lekker toeteren allemaal, joh. Kerstpleuris allemaal, joh.
2: Ja, de teleurstelling zit hier.
4: We hebben van de week een boete van 300 euro.
2: Voor toeteren?
4: Ja.
2: Ja, dat maakt het niet echt, dat maakt het niet leuk natuurlijk deze dinsdagochtend.
4: Ik bedoel maar.
2: Ja, de teleurstelling zit hier goed in, Jorinda en meer deze dinsdagochtend, zo na de wedstrijd Nederland-Marokko.
0: Ja, ik hoor het inderdaad, Bob. We komen straks weer bij je terug, maar we gaan ook even naar Noordwijkerhout. Want daar is onze andere verslaggever Jelle Gardien. Ja, is daar de teleurstelling net zo groot?
6: Nou, de teleurstelling, ja, ik wil die best even peilen, maar iedereen is de kroeg al uit. Het is helemaal verlaten hier. Ik sta hier met Loes. We zijn in een hele gezellige sfeer beland. Tenminste, dat was eigenlijk tot aan de penalties. En daarna vroeg het om, hè, Loes?
7: Ja, en echt op het moment dat het voorbij was, iedereen echt als een gek die kroeg uit, want het was voorbij. En nu ook op straat is het muisstil, dus dat is echt een contrast met wat we net hoorden.
0: Ja, wat hoorden jullie net?
7: Ja, de het getoeter bedoel ik. Dat is hier echt, het is nergens te bekennen. De kroeg wordt al opgeruimd, schoongemaakt en iedereen gaat naar bed.
0: Nou, hoe was het binnen dan tijdens de penalties bij jullie?
7: Ja, heel spannend. De sfeer zat er supergoed in. Er werd superveel gejuicht als we gescoord hadden. En als Marokko natuurlijk gemist had. Maar toen daarna werd het al best snel muisstil. Omdat het er al niet goed uitkwam.
0: Ja, spannend daar. Jelle en Loes, heel erg bedankt. We gaan straks jullie verslagen natuurlijk ook nog horen. Want ze hebben ook van alles opgenomen. Oh, ja, wat een heftig begin zo van Westwood Wakker. Nederland is verloren met penalties. En Marokko is door in het WK.
1: Het is voorbij.

0: Rod Stewart op Radio West. En we gaan snel Den Haag weer in. Want ook onze Lieve van Sloten, die is in de Schilderswijk. En daar is nog steeds heel veel lawaai op de straten.
1: Ja, en ook wat tumult op dit moment, want de stoet die begon eigenlijk met feesten op de Vijandlaan. En toen zijn ze eigenlijk over de Hoefkade gelopen, richting, denk ik, de mensen van de Marktweg. Maar ja, dat wist de politie ook, dus die hebben ze halverwege tegengehouden. En nu zie ik toch politie met wapenstokken, die hebben ook even de weg gevorderd. En toen ging de meute weer uit elkaar en nu staat de politie daar stil, halverwege de weg. En draait iedereen eigenlijk weer om, maakt iedereen rechtsom keert. Je hoort nog heel veel getoeter van de scooters. En net was er ook nog wat ophef, omdat er wat paarden langskwamen. Nou, dan zie je ook iedereen weer alle kanten op schrikken. Dus wat begon na het laatste flessignaal als een heel groot straatfeest, is nu toch even wat omgeslagen. Het is nog niet heel vervelend allemaal. Maar de politie heeft wel even laten zien hier en niet verder. En ze hebben hun streep getrokken. Verder wel, na dat laatste flesje al veel feest. Zou ik eens even kijken of ik nog wat mensen onder de microfoon kan krijgen. Iemand misschien met een Marokkaanse vlag. Hebben jullie gekeken?
2: Ja. Heel spannend was het. Ik vond het heel spannend. Ja.
1: Wat vond je het spannendste moment?
2: Bij die penalties vooral.
1: Bij die penalties, ja. En mocht jij dan ook, ben je dan extra vroeg opgestaan voor de wedstrijd?
2: Nee, ik was heel de nacht wakker eigenlijk.
1: Je was heel de nacht wakker?
2: Ja.
1: Ben je niet moe?
2: Ja, ik heb wel tussendoor een dutje gedaan. En daarna gewoon weer wakker geworden en dan hier naartoe.
1: Ja, en waar hebben jullie gekeken?
3: Eerst bij mama en daarna gewoon zijn we hierin gegaan.
1: Oké, ja. En hoorden jullie veel geluid halverwege de wedstrijd?
3: Ja, af en toe wel veel vuurwerk ook vooral.
1: Ja.
3: Dat is wel leuk.
1: En blij met de uitkomst of?
2: Ja, goed gespeeld.
1: Goed gespeeld. Jij bent wel blij, maar jij niet. Jij schudt je hoofd.
3: Nee, Nederland ook moeten winnen eigenlijk.
1: Ja. Nou ja, toch even het feestje dan hier mee vieren op straat.
3: Daarom.
1: Dank jullie wel. Ja, toch? Zo is het. Dat waren twee mensen die de hele nacht hebben gekeken. Ja, ik zelf heb dus ook in twee cafés gekeken. En daar waren geen stoeltjes meer vrij, want het was ontzettend druk. En dus was het eigenlijk staan. En bij sommige cafés kwamen we zelfs niet eens meer binnen.
0: Nee, zo druk was het ook daar dus in de Schilderswijk. Even verderop staat onze Bob Brinkman. Hij staat meer aan de kant van de Marktweg. Daar is het inmiddels wat rustiger, hoor ik.
4: Ja, dat klopt. Maar het was hier net onwijs druk. Daar kwamen we namelijk, want Lieve zei dat ze zijn tegengehouden, die fans van Marokko, die richting de Marktweg gingen bij de Vijandlaan. Er was toch een klein groepje doorgebroken. Want hier liepen er heel veel mensen met Marokko-vlaggen over de Marktweg. Richting de hoek. Met waar dan het café is, waar dan...
5: Marokko!
4: Wat zegt u?
5: Marokko!
4: Een Marokko-fan hier op straat die de microfoon wist te vinden. Waar dan het café is, waar vannacht de Oranje-fans hebben gekeken. Heel veel politie kwam daar ook bij. Die zagen de fans van Marokko ook al in de verte aankomen. Die gingen met hun fietsen een barricade vormen dwars over straat. Het zorgde voor een beetje een dreigende sfeer, ook bij mij. Ik dacht van, nou, ik zet maar een paar stappen achteruit en ik ga maar heel even kijken wat er is. Maar wat me opviel, is dat er eigenlijk helemaal geen confrontatie door zowel de fans van Nederland als de fans van Marokko werden gezocht. Maar er werd gefeliciteerd, er werden handen gegeven, er werden knuffels gegeven, er werd feest gevierd samen. De fans van Marokko en de fans van het Nederlandse elftal. Dus dat was op zich wel mooi om te zien. Op een gegeven moment kwam dan hier ook wel tijdens dat feest ineens de ME bij en werden er wapenstokken getrokken. Ik heb een paar klappen uitgedeeld zien worden aan zowel supporters van Nederland als supporters van Marokko. Waarom die wapenstokken erbij zijn gepakt, ik weet het eerlijk gezegd niet, want de sfeer was helemaal niet dreigend op dat moment. De fans van Marokko die zijn teruggedrongen. En op dit moment staat er nog een handjevol oranje supporters te praten met de politieagenten. Misschien ook wel met als gespreksonderwerp wat er net nou juist is fout gegaan. Want er was juist net een leuk feestje, een leuke ontmoeting tussen de twee supportersgroepen.
0: Ja, nou dat is wel mooi om te horen dat het daar ook goed kan gaan inderdaad. Daar rond de Marktweg, wat ook vlakbij de Schilderswijk is, eigenlijk in de Schilderswijk. Nederland-Marokko werd 1-1, dat wil ik verlengen dus. En daarna de penalties. Die heeft Nederland verloren. Marokko is dus door naar de volgende ronde. Laten we even luisteren naar de aanvoerder, Virgil van Dijk.
6: Virgil, dan is het zomaar opeens voorbij. Hoe heb je het beleefd vanavond?
7: Het is heel moeilijk om het nu te analyseren. Maar intens potje. Ik denk dat we verdedigend goed stonden. Ze konden eigenlijk de vrije man tussen de linies niet vinden. Dus de gameplan werkte natuurlijk. Ik denk dat we een goede goal maken. Uiteindelijk in de blessuretijd word je achteruit gedrukt. En dan worden penalties en dan helaas vliegen we eruit.
6: Zie je een paar keer diep ademhalen. Zijn dit de meest verschrikkelijke momenten voor een voetballer?
7: Ja.
6: Je zegt het gameplan werkte. Hebben jullie daar met z'n allen je schouders onder gezegd? Was dit de manier om het te doen?
7: Ja, tuurlijk. Maar ik denk als je naar bijna alle grote ploegen kijkt op het WK, die zakken ook gewoon in. En die wachten ook op het juiste moment om druk te zetten. En we hebben er 2 dagen hard op getraind. Ik denk met Vlaar ging het goed. Natuurlijk kunnen er altijd nog dingen beter. Maar goed, hebben we nu niks aan.
6: Dacht je dat je er was op het moment, richting het einde van de wedstrijd?
7: Eigenlijk niet.
6: Zo dichtbij, hè?
7: Ja, maar heb je niks aan.
6: Dan de penalties. Ja, dat was veel geoefend, werd er gezegd. Verbrugge zat er een paar keer zo goed bij ook. Hoe beleef je dat dan in de middencirkel?
7: Intens natuurlijk. Wat je zegt, je hebt er zoveel op getraind. En uiteindelijk vlieg je eruit.
6: Kun je dan nog iets doen voor de jongens die gemist hebben?
7: Nee, daarom wil ik ook snel naar binnen om met die jongens te zijn natuurlijk. Dus dat is mijn enige gedachte op doen.
0: Ja, en heb je de wedstrijd ook gekeken vannacht of juist niet? En ben je wakker geworden met een enorme kater? Laat het even weten hoe jij hebt gekeken. 070-307-8080. En ook wat je ervan vond eigenlijk van die wedstrijd. 070-307-8080. Daar kan je naar appen. Je kan ook mailen naar westwoordwakker@omroepwest.nl. Je hoort straks een overzicht van het nieuws van Reinoud Roemer. En we gaan natuurlijk ook weer terug naar het feest in de Schilderswijk. En ook wel een enorme deceptie natuurlijk voor de Nederlandse fans.

0: van Uffelen. Dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
1: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
0: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
2: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
3: Beschrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met één wagen en een aantal gespierde mannen.
4: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
5: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
4: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
5: Al 100 jaar. Van der Geest. Dat is verhuizen en meer.
6: 7:01 is het. Dit is Westwoord wakker. De day after. Of eigenlijk de minuut after de wedstrijd Nederland-Morokko. Het nieuws met Reinoud Roemer.
7: Het is nog dezelfde dag. Ja. Die gaat nog lang duren, denk ik.
6: Vrees het ook, ja.
7: Na de verloren strafschoppenserie ligt Oranje uit het WK voetbal. Marokko was ruim een half uur geleden na 1-1 gelijkspel beter in het nemen van die strafschoppen. En dat betekende dat onder meer op de Vijandlaan en de Marktweg in de Haagse Schilderswijk een Marokkaans overwinningsfeest is losgebarsten. Verslaggever Bob Brinkman is erbij.
8: Het is ook wel een vreemd contrast. Dat vrolijke oranje boven de straten, al die vlaggetjes. De shirtjes die ze aan hebben, ook oranje gekleurd. Maar dan die beteuterde gezichtjes daarboven. En ik heb ook wel een beetje het gevoel, want ik zie alle gezichtjes hier bij de Marktweg, die van de mensen die in de auto zitten ook gelijk naar rechts kijken, dat ze expres extra lang of extra hard toeteren als ze hier langs die oranje straat komen. Nog heel even voor de volledigheid. De Marktweg, dat is de oranje straat van Den Haag. Tegen de gevels aan, allemaal oranje doeken gespannen.
7: Het ging er vrolijk aan toe, maar op een gegeven moment heeft de politie met behulp van wapenstokken een aantal Marokkaanse supporters uit elkaar gedreven en ze opgedragen te vertrekken. Tja, en wat doe je dan na zo'n verloren nachtelijke WK-wedstrijd? In een kroeg in Noordwijkerhout kwamen zo'n 200 mensen bij elkaar om de wedstrijd te volgen. De ene is alweer aan het werk, de ander kreeg lekker vrij.
9: Ik ga naar huis toe straks. Ik ga lekker douchen en ik ga gelijk door. En dan vanmiddag misschien maar een uurtje eerder naar huis.
10: Ik heb vrij gekregen van mijn baas. Dus bedankt nog, Harry, trouwens. Dus morgen lekker uitslapen.
7: En in die stad waar de Marokkanen nu feest vieren, in Den Haag, is Jan van Zanen voorlopig burgemeester. Hij werd gisteren voor een tweede ambtstermijn beëdigd door commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Wouter Kolff. Die termijn gaat officieel op 1 juli, morgen dus in. Van Zanen zei eind 2023 al op de radio, in het programma Spuigasten was dat, graag door te willen. Ik voel me hier thuis, ook al ben ik hier niet geboren en getogen, al dus de burgemeester. Van Zanen nam in 2020 het stokje over van Johan Remkes, die tijdelijk burgemeester was na het vertrek van Pauline Krikke. De Haagse Stadspartij moet oud-medewerker Nick Timmerman compenseren vanwege het onjuist opzeggen van haar contract. Dat bepaalde de rechter gisteren. Timmerman werkte 27 jaar voor de partij, maar werd na de verloren verkiezingen in maart plotseling op straat gezet en zat maanden zonder geld.
6: Dan gaan we naar de Huub Mizee. Goedemorgen.
11: Goedemorgen, Jorinda.
6: Ja, goedemorgen. Heb je gekeken eigenlijk? Heb je je wekkertje om 3 uur gezet?
11: Nee.
6: Weet je wel wat het is geworden?
11: Nee. Ja, dat wel. Ja. dat heb ik wel opgezocht.
7: Het stokje over van Johan Remkes, die tijdelijk burgemeester was na het vertrek van Pauline Krikke. De Haagse Stadspartij moet oud-medewerker Nick Timmerman compenseren vanwege het onjuist opzeggen van haar contract. Dat bepaalde de rechter gisteren. Timmerman werkte 27 jaar voor de partij, maar werd na de verloren verkiezingen in maart plotseling op straat gezet en zat maanden zonder geld.
6: Dan gaan we naar de Huub Mizee. Goedemorgen.
11: Goedemorgen, Jorinda.
6: Ja, goedemorgen. Heb je gekeken eigenlijk? Heb je je wekkertje om 3 uur gezet?
11: Nee.
6: Weet je wel wat het is geworden?
11: Nee. Ja, dat wel. Ja. ja, nee, dat heb ik

0: Nee. Ja, dat wel. Ja. Ja, nee, dat heb ik wel opgezocht.
1: En ben je daar dan verdrietig over of maakt het je eigenlijk niet zo vaart?
0: Nou, het is natuurlijk wel jammer. Ja, nee, zeker wel hoor. Maar tegelijkertijd, ja, ik ben dan wel weer blij dat ik toch niet heb gekeken. Want dan zou ik dat toch wel jammer hebben gevonden. Dat ik al die tijd vroeg op was geweest. En nee, het is jammer. En het is natuurlijk altijd met strafschoppen. Ja, moeilijk. Dan zijn ze toch eigenlijk bijna wel even sterk. Want ja, met penalties dan. Dan is het eigenlijk een beetje toeval wat er gebeurt,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, zeker inderdaad. Ja, ja, is het weer ook toeval deze week?
0: Ja. Eigenlijk bijna altijd wel, ja. Maar ja, het is in ieder geval heel rustig weer. Dat is duidelijk vandaag. Heel weinig wind. Luchtdrukverschillen zijn heel klein. Komt wat bewolking uit het westen. Maar het blijft op de meeste plaatsen droog. En voor de rest wordt het toch weer aangenaam met 22, 23 graden vanmiddag. Het is iets minder warm dan gisteren, want het is nu zo'n 14 graden. Komende nacht ook opklaringen. Weinig wind, 12 graden als minimum. En morgen zijn er perioden met zon. Maar in de loop van de dag is er morgen ook kans op een bui. Het wordt ook dan weer 22, 23 graden, misschien wel 24 nog. En donderdag is de kans op een paar buien wat groter. Is er ook weer af en toe zon, wordt het ook nog 23 graden. Daarna blijft het weer grotendeels droog tot en met het weekend, met temperaturen van zo'n 23 graden. En volgende week gaan de temperaturen weer omhoog naar 5 of 26 graden. En misschien dat ze zelfs verder nog wat hoger worden. Maar dat is dus in ieder geval, de zomer komt dus eigenlijk weer helemaal terug.
1: Ja, weer terug van weg geweest.
0: Ja.
1: Dan gaan we ook naar de, gaan we naar de ANWB, Erwin de Hart. Ja, jij wel gekeken?
2: Waar naar? Ja, ik
1: waar naar?
3: Maar naar?
1: Ja. Nee.
3: Wat naar, bedoel duidelijk. Je?
2: Het is maar hoe je de wereld wil bekijken.
1: Ja.
2: En wat je wil bekijken.
1: Ja. Wil jij vooral de files bekijken?
2: Ja, zie je? Ja. Ik ga wel. Op de A4 Rotterdam, Amsterdam. Dus ik loop het Ieperburger Hoogbaden 13 kilometer file alweer. Door die werkzaamheden op de A44 een half uur vertraging. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda is de vertraging meer dan anders nu. Een kwartier al. Dus ik loop het op Brechtseplein en Moordrecht 7 kilometer file. En tussen Rotterdam Centraal en Zwijndrecht rijden tot donderdagavond geen treinen door die stroomstoring. Er rijden wel bussen trouwens.
1: Oh, goed om te weten.
2: Ja.
1: Dag.
2: Dag.
3: Blik op de weg. De fileblik van Erwin was dat. Tot zover het uitgebreide regio-nieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Ja, we droomden er heel even van om te winnen en door te gaan naar de volgende ronde in het WK. Tegen Marokko hebben we uiteindelijk verloren, maar kwamen wel eerst op voorsprong in de 72e minuut. Cody Gakpo die maakte hem en dat was toch wel een heel bijzonder moment.
1: Er komen er ze bij op het middenveld en daar vertrekt Somerville. Somerville, bal onder controle en wel of niet te veel gebracht, maar dat maakt niet uit, want er wordt erin geschoten. Het is het doelpunt van Cody Gakpo. En kijk eens naar de emotie. De vreugde, maar nu ook het verdriet. En iedereen nu om Gakpo heen.
0: Ja, hij verloor natuurlijk een kindje. Een ongeboren kind. Nog afgelopen week werd dat bekend. Zelfs de reservespelers van de banken die kwamen naar hem toe. En het werd één grote groepshuk bijna. Toen leek het toch wel heel erg goed te gaan. Maar in de 91ste minuut kwam Marokko op gelijke hoogte.
1: Een draaiende voorzet. Hard en goed. En raak.
0: Ja, en dat betekent penalties verlengen ook uiteindelijk natuurlijk eerst. Daarna penalties en Nederland verliest die. En dat betekent feest in de Schilderswijk. Leeuwen van Sloten, inmiddels is er ook wel ongeregeld, zijn er ook wel ongeregeldheden. Hè? Want zelfs het waterkanon is ingezet inmiddels.
2: Ja, je kan wel zeggen dat het feest voorbij is. Het feest dat op de Vijandlaan begon en zich verplaatste naar de kruising Vijandlaan-Hoefkade. Die kruising die was daardoor ook door voor verkeer niet toegankelijk. Maar een heel groot feest, veel getoeter, veel vlaggen van Marokkaanse fans. Veel vuurwerk ook wel. Gewoon een hele opgelaten sfeer onder de mensen hier. Maar die is nu wel zo goed als omgeslagen. En je hoort misschien dat ik een beetje laag in mijn adem zit. Maar dat komt omdat we nu aan het doorlopen zijn. Ik loop echt 2 meter voor de laatste linie van de politie. Die zijn de straat aan het schoonvegen. En dat waterkanon, dat zit daarachter. Dus ik moet ook nog eens oppassen dat ik niet, net als mijn collega Owen, die kennen we natuurlijk nog wel, die is helemaal nat gespoten door het waterkanon. Maar goed, ze zijn dus hier de boel aan het schoonvegen. En iedereen moet nu doorlopen, die Vijandlaan af. En dus kun je wel zeggen dat dat feest hier voorbij is. Ik ga toch gewoon eventjes staan in een zijstraat. Ik ben nu bij de Frans Halstraat. En dan laat ik de linie eventjes passeren, de linie van de politie. Die lopen echt in straftempo door. Die zijn de boel aan het schoonvegen. En daarachter heb je het waterkanon. Daarachter heb je nog politieagenten met honden. Die hoorde je net ook al blaffen. En daarachter hebben we weer een peloton met paarden. Dus het is een gigantische inzet van de politie. We zagen ook al eerder één aanhouding die verricht werd. En er werd ook van alles naar de politie gegooid. Vuurwerk werd er al naar de politie gegooid. Ik zag een glazen fles die kant op kapot spatten op het wegdek. Dus er gebeurde genoeg. En de politie lijkt nu keihard in te grijpen en groots machtsvertoon te tonen. Het werkt wel, want iedereen gaat wel gewoon aan de kant en die schuift op. Maar hoe dit verder gaat, want iedereen duikt natuurlijk die zijstraat in en komt vervolgens weer tevoorschijn. We kunnen in ieder geval zeggen dat het feestje wel voorbij is hier in de Schilderswijk.
0: Leeuwen van Sloten daar in de Schilderswijk, terwijl je het vuurwerk nog op de achtergrond hoort. Er is vuurwerk ook naar de politie gegooid dus. En er is in ieder geval 1 iemand aangehouden.

0: Doe maar. En sinds een dag of twee, je luistert naar West wordt wakker. Een speciale editie, want we blikken natuurlijk helemaal terug op de WK-wedstrijd Nederland-Marokko. En we kijken ook hoe het is in Den Haag. We hoorden net al van Liewe dat er vuurwerk wordt gegooid, ook naar de politie. Die heeft inmiddels ingegrepen daar bij de Vijandlaan en de Hoefkade. Daar is een linie van de ME opgesteld en ze hebben de boel leeggeveegd. Eén persoon is ook aangehouden door agenten. En dan kijken we ook nog even aan de andere kant, daar in de Schilderswijk, op de Marktweg. Bob, bij jou is het een stuk rustiger dan bij Liewe. Hoe is het daar?
1: Ja, er gaat weer een oranje supporter op de scooter terug naar huis. Het is hier onwijs rustig. Er staan nog mensen een sigaretje te roken, een biertje op te drinken. Maar verder zijn er meer oranje vlaggetjes dan oranje supporters op dit moment. Dat is ook niet zo moeilijk. Want 70 kilometer aan vlaggetjes hangt hier van links naar rechts over die Marktweg. Dat wordt morgen weer opruimen.
2: Nou ja, ergens in de loop van de week.
1: Ja, dat is toch zuur?
2: Ja, dat is zuur, ja. Maar ja, ik zeg ook eerlijk, je was gewoon slecht.
1: Ja, dus laten we even een wedstrijdanalyse doen. Wat vond je van Nederland zelf dan?
2: Zwak, heel zwak. Ik snap niet, zeg maar, dat je met 5 verdedigers begint. Alsof je bang bent. Ja, ze hebben gewoon... ze hadden eigenlijk al in die 90 minuten moeten winnen.
1: Ja, dus Marokko heeft terecht gewonnen, hoor ik hier dus.
2: Ja, eigenlijk wel, ja.
1: Ja, je staat hier met ontbloot bovenlijf en een flinke schram heb je ook op je rug. Er is hier zojuist wat gebeurd op die Marktweg. Ik vertelde het een blokje geleden al. Er kwamen supporters van het Marokkaanse elftal hier naartoe. Toen kwam er eerst nog een linie van politiefietsen dwars over de straat. Jawel, want die heb ik hier gezien. Daar heb ik beelden van.
2: Fietsers.
1: Om het tegen te houden. Toen dacht ik ook nog, wat gaat er gebeuren? Nou, het ontaarde in een groot feestje, hè?
2: Ja, toch? Het was gewoon gezellig. Hun hadden respect, wij hadden respect. Hun zeiden van jongens, goed gedaan. En wij zeiden van jongens, jullie verdient gewonnen. En toen stapten een paar van die doorgesnoven ME'ers uit. En die sloeg iedereen de pleuris.
1: Ja, jij dus ook op je rug?
2: Mij ook, ja.
1: Wat vind je daarvan?
2: Ik vind het zwak. Ik vind het zwak, want... kijk, ik snap dat hun misschien denken van het loopt uit de hand. Maar jij kon het ook zien. Het was gewoon leuk. Iedereen had respect voor elkaar. Kijk, als je dan tegenhoudt, hou ze dan lekker in het begin van de straat tegen. En niet hier... op de hoek, precies waar het is, weet je, waar wacht je op? Dan vraag je er ook een beetje om. Maar goed, uiteindelijk was het gewoon leuk. Het was allemaal respectvol naar elkaar. Totdat die agenten uitstapten en iedereen de pleuren sloegen.
1: Ja, want daarna ontstond er hier ook inderdaad een gevecht. En komt dat volgens jou omdat juist de politie met de wapenstokken erbij kwam?
2: Nou, volgens jou niet dan? Je hebt het toch gezien?
1: Ja, ik vraag het aan jou.
2: Ja, nou ja, 100% hun. Jij beaamde net al gewoon van hun, het was allemaal respectvol, het was allemaal leuk. Het was gewoon gezellig.
1: Ja, er werden handen geschud, er werden knuffels gegeven.
2: Precies. Totdat die agenten uitstapten en... ik weet niet, ik denk dat ze een lijntje te veel op hadden of zo. Ik weet niet wat ze deden, maar die sloegen iedereen de kanker ineens.
1: Dat zijn woorden die we liever niet op de radio horen. In ieder geval een flinke lijn ook over je rug. Moet daar nu een icepack op? Moet je dat laten behandelen?
2: Nee, er hoeft geen icepack op. Ik train elke dag in mijn rug. Kan wel wat hebben.
1: Dat is hier een oranje fan hier op de Marktweg in Den Haag. Waar dus vanaf deze week ook weer langzaam al die vlaggetjes en al die oranje versiering waar ze maanden mee bezig zijn geweest, toch ook weer heel langzaam wordt weggehaald.
3: Je luistert naar West wordt wakker met Jorinda Theeuwen en Mirjam.

0: Waarom vind je het mooi?
1: Dat het gewoon nergens op lijkt.
2: Nou, ik woon hier nu 3 jaar. Dagelijks kijk ik naar de delta. En ja, wat het precies voorstelt, weet ik ook nog steeds niet.
3: In onze regio staan honderden beelden. Zomaar in de openbare ruimte. Deze week zijn we in Alphen.
4: Alphen is niet meteen heel erg bekend om zijn kunst. Maar wat veel mensen wel kennen van Alphen, is een enorme beeld op de geluidswal langs de N11. 8 meter hoog. Mensen kunnen dat bijna niet missen.
3: Je ziet het in Wat een Verbeelding. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: of Bandstudio Rotterdam-Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam-Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
1: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
3: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse Kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
4: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
5: Een kat-en-muisspel op dit moment in de Schilderswijk tussen Marokko-fans en de ME. Het nieuws met Reinhard Roemer.
6: Ja, want Oranje ligt er op het WK voetbal uit na de verloren strafschoppenserie van een uur geleden. Tegenstander Marokko is door naar de volgende ronde en veel Marokkaanse supporters gingen in de Haagse Schilderswijk de straat op om die overwinning te vieren, luidtoeterend en met het afsteken van vuurwerk. Maar na een tijdje sloeg de sfeer om. De politie heeft met de wapenstok Marokkaanse supporters uit elkaar gedreven en ze opgedragen te vertrekken en ook het waterkanon is ingezet. Zeker één relschopper is aangehouden. Meer zo hierover in het NOS-nieuws. Een brand in een portiekwoning aan de Ribesstraat in Den Haag heeft gisteren 5 honden het leven gekost. 1 hond kon door medewerkers van de dierenambulance worden gered. En 2 bewoners zijn nagekeken door ambulancepersoneel daar in de Haagse Ribesstraat. En Jan van Zanen blijft de komende jaren burgemeester van Den Haag. Hij werd gisteren voor een tweede ambtstermijn beëdigd door commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Wouter Kolf. Termijn gaat morgen 1 juli officieel in. Bij Regio Nieuws hoor je straks om 20:30. Nu het andere nieuws.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het is Nederland niet gelukt om de 8e finales van het WK voetbal te bereiken. Lang ging het gelijk op in Monterrey. Gakpo wist in de 72e minuut het Nederlands elftal op voorsprong te brengen via een voorzet van een vallende Summerville. Toch kwam Marokko nog terug op gelijke hoogte. Bij de strafschoppenserie ging het uiteindelijk mis.
8: Bart Verbrugge of Saibari? Saibari voor de volgende ronde. Saibari! Ja, het is voorbij. Het is afgelopen voor Nederland. Saibari schiet raak. En Nederland is uitgeschakeld op het wereldkampioenschap.
7: Marokko speelt zaterdag tegen Canada. In Utrecht zijn veel feestende voetbalfans van het Marokkaanse elftal op de been. En er wordt getoeterd en vuurwerk afgestoken. Ook in de Schilderswijk in Den Haag wordt gefeest. Maar daarbij is ook vuurwerk naar de politie gegooid. De politie heeft een waterkanon ingezet. En Omroep West meldt dat er iemand is aangehouden. Voor het Nederlandse cryptoplatform Knaken is faillissement aangevraagd. Knaken voldeed niet aan nieuwe Europese regels en kreeg geen vergunning. En daardoor konden begin deze maand klanten niet meer bij hun cryptomunten, zegt economieredacteur Bart van der Heijden.
9: Het gaat ook om een best wel grote groep klanten. Zo'n 30.000 mensen, schat het OM zelf. En daarom wil het Openbaar Ministerie dat er een faillissement wordt aangevraagd. Dan wordt er namelijk een curator aangesteld en die kan dan kijken, heel simpel gezegd, over wat er nog over is van die cryptomunten en die kan dit onder de klanten verdelen.
7: En de FIOD bekijkt of er strafbare feiten zijn gepleegd. In het Friese dorp Spanga is een auto in het water beland. Daarbij is de passagier om het leven gekomen en de bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij dat ongeluk betrokken. Het weer, eerst zon van het westen uit meer bewolking. Vanmiddag misschien wat regen. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Erwin de Hart is bij de ANWB.
10: Op de A4 Rotterdam-Amsterdam alweer een uur vertraging tussen Ypenburg en Hoogmade, 16 kilometer file. Door de werkzaamheden op de A44, maar ook door een ongeluk. Daarom is de vertraging nu extra groot. Op de N209 Rotterdam-Hazerswoude. Tussen Berkel en Rode Rijs en Bleiswijk 2 kilometer file, 10 minuten vertraging. N445 Leiden-Nieuwe Wetering, 5 minuten vertraging bij de A4.
11: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
12: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
11: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
13: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
14: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
15: Tot 10 uur. West wordt wakker.

0: Ja, we gaan helemaal niet on en on en on. Alba heeft het bij het foute eind. Of ja, misschien zijn ze wel voor Marokko natuurlijk.
1: West wordt wakker. Voor dag en
0: nacht. Dat zou toch kunnen?
2: Ja, stiekem.
1: West wordt wakker.
0: Dat is natuurlijk een payback voor de winst van 5-1 tegen Zweden.
2: Wat een wedstrijd was dat,
0: ja, wat
2: hè?
0: Was dat?
2: Heerlijk.
0: Zullen we het daar nog eens
2: nog
0: over
2: even
0: hebben? Ja, oh, voor als je net wakker bent geworden, we liggen eruit. Het was spannend tot de laatste seconde. Ik moet wel echt eerlijk bekennen, Marokko had gewoon meer kansen. Maar Nederland scoorde als eerste met Cody Gakpo.
3: Er komen er erbij op het middenveld en daar vertrekt Somerville. Somerville, bal onder controle en wel of niet te veel gebracht, maar dat maakt niet uit. Want er wordt erin geschoten. Het is het doelpunt van Cody Gakpo. En kijk eens naar de emotie. De vreugde, maar nu ook het verdriet. En iedereen nu om Gakpo heen.
0: Ja, dat was een bijzonder moment, want het hele team kwam om hem heen staan. Hij had natuurlijk deze week het verschrikkelijke nieuws dat hij een kind heeft verloren. Nog een ongeboren kind. En ook vanaf de tribune, nou niet de tribune, maar de reservespelers, die kwamen ook het veld oprennen. Dus de ontlading was daar groot. En veel respect dus ook voor Cody Gakpo vanuit het team. Dat zag je echt. Tranen kwamen ook natuurlijk. En ook zijn ouders zaten op de tribune. Dus dat was best een bijzonder moment, zo in de 72e minuut. Maar echt heel lang duurde het niet. In de blessuretijd werd het 1-1. En dat betekent penalties. Nou, dat was echt krankzinnig. Dat sloeg eigenlijk helemaal nergens op. Ze hebben ze gemist. De lat geschoten op de paal. Verbrugge hield er een, tikte hem zelf in met zijn hak. En toen kwam het uiteindelijk aan op de laatste twee penalties.
3: Nee! Ramt hem op de vuist. Het weer niet te bolwerken in een strafschoppenreeks. Marokko gaat door.
0: Ja, Jan Keijzer die heeft vanuit Zuid-Afrika gekeken. Heel erg jammer, schrijft hij. Nederland is niets te verwijten als je het mij vraagt. Nederland en Zuid-Afrika zijn eruit. Dus voor mij is het WK eigenlijk wel klaar. Kan ik lekker meer slapen en tot rust komen. En ook Sam die heeft een stukje gekeken. Ik heb vannacht eerst geslapen, zegt hij. Ik was eerst van plan om de samenvatting te kijken. Maar rond 5 uur, ja, toen rond de 90ste minuut... werd ik toch wakker, want een hoop gejoel in mijn flat. Even blijven liggen. Maar met de iPad erbij... Ik moet het nog even bevatten, maar het was zeker spannend tot de laatste minuut. Ja, dat betekent eerst ook feest in de Schilderswijk. Maar toch ook wel wat rumoer daar. Er is iemand opgepakt, de politie moest ingrijpen. Onze Leo van Sloten, die is daar nog. Hoe is de situatie op dit moment?
4: Nou, het lijkt nu een beetje een kat-en-muisspel te zijn geworden. De politie die grijpt steeds in. Maar dan zie je weer een aantal mensen wegrennen. Die vluchten dan zijstraatjes in. En vervolgens duikt iedereen eigenlijk weer op. En vervolgens komt de politie weer. En dat is heel anders dan hoe de wedstrijd hier beleefd is. Want ik stond hier op de stoep bij de Vijandlaan. Bij een van de kroegenvlaggetjes buiten. Veel versiering. En daar waren ook wat agenten op de fiets. En die hadden zelfs hun telefoontje erbij. En rondom die agent werden de strafschoppen gekeken. En dat was toen nog heel gezellig en leuk. Maar dat is nu een beetje omgeslagen. Hè? Dus waar ze eerst samen de wedstrijd keken, is de politie en de mensen
5: nu... Bent u aan het filmen?
4: Ik ben niet aan het filmen. Nee, ook geen podcast. Radio. Ja. Hoe heb je de wedstrijd beleefd?
5: Oh, helemaal toppie, hoor.
4: Ja?
5: Ik heb ervan genoten.
4: En nu? Hoe is het nu hier? Wat heb je allemaal gezien?
5: Het is rustig, toch een beetje aan het feesten. Het is geen probleem.
4: Geen probleem.
5: Geen probleem, toch? Vind jij een probleem?
4: Heb jij moeten rennen op?
5: Ah, ik ben allemaal aan het stomen, hoor.
4: Ja?
5: Ja, ja, zeker. Ja.
4: Ik ga heel eventjes naar de man met de pruik. Ik weet niet of hij ook wil praten, maar er is hier een man met de pruik. Die klom in een van de verkeersborden. Die wil ik nog eventjes spreken. Zo, hoe is het? Is de feestvreugde weer een beetje ingedaald?
6: Is dit met camera of geen camera?
4: Nee, geen camera.
6: Oké, het enige wat ik tegelijk wil zeggen is dat ik dit jammer vind, man.
4: Wat vind je jammer?
6: Dat ons een beetje provoceren, continu.
5: Wij hebben gevonden aan Nederland.
4: Ik zag jou, verkeerspaal inklimmen. Je was uitzinnig van vreugde.
6: Nee, ik ben hier, zeg maar, ik heb het allemaal gebouwd hier.
4: Oh, je hebt het allemaal gebouwd?
6: Je ziet, heb ik in mijn eentje gebouwd.
4: Want ik was hier bij de wedstrijd. Het was een hele goede sfeer.
6: Ja, ja.
4: Bij de penalties nog. Er werd gekeken met z'n allen. Dat was fijn dus.
6: Jij spreekt nu met iemand die alles gebouwd heeft hier. Ja. Al die vlaggen heb ik opgehangen hier.
4: Ja, ja, ja,
6: alles,
4: ja.
6: Ik ben ook van de café binnen versierd, buiten versierd. Ik ben zelfs vandaag teruggekomen van vakantie. Ik heb mijn vakantie onderbroken om hier te zijn.
4: Voor deze wedstrijd?
6: Deze wedstrijd. Ja. Dus ik heb zeg maar nog om vakantie te gaan. Ja. Ik moet ook weer terug gaan overmorgen. Dan gaat mijn vakantie weer verder. Dus ik ben vandaag komen vliegen. Ja. Want ze kunnen niet zonder mij.
4: Wat een verhaal.
6: Ja.
4: En je zegt ik vind het jammer. Wat vind je precies jammer?
6: Zeg maar dat zeg maar dit moet gebeuren. Dat zeg maar na een feeststemming,
4: ja,
6: dat je ook meteen...
4: Dat zo omslaat.
6: Omslaat. En ik geef ook de schuld ook aan de agenten en aan de politie. Want die creëren een beeld dat zeg maar, wij de boosdoeners zijn.
4: Ja.
6: Terwijl wij willen gewoon een beetje feesten. Wij willen onze viering, onze kwalificatie naar de achtfinales vieren.
4: Ja, ja, ja. Had dat feest langer moeten duren?
6: Ja, toch.
4: Het was van korte duur voordat de politie ingreep.
6: Juist,
4: ja,
6: juist.
4: Binnen een half uur zoiets. Ja. Nou, dankjewel. En zo is het ook wel een beetje hoor, want de politie greep echt wel snel in. Er was kort tijd om het te feesten en toen sloeg het eigenlijk wel heel snel om. Dus ja, ik snap deze man wel, dat is wel ergens jammer.
0: Ja, want we hoorden ook inderdaad eerder van Bob, hè, bij de Marktweg, daar kwamen ook Marokkaanse supporters. Maar in hun ook was het eigenlijk heel gemoedelijk, werd omhelst, werd gefeliciteerd tussen de Nederlandse en de Marokkaanse supporters. Maar de politie kwam eigenlijk gelijk ingrijpen, terwijl er niet zoveel aan de hand was.
4: Nee, dus ja, dan is de vraag waarom greep de politie dan in? Ja, dat zullen we aan die politie moeten vragen. Daar zullen ze ook wel een verklaring over afleggen. Maar jammer is het in ieder geval wel.
0: Ja, het feest gaat daar nog wel even door, denk ik. Ja. Zelfs 's ochtends om 7 uur, ja, als je nog sliep, nou, dan is dat inmiddels wel voorbij. We gaan ook uitgebreid terugblikken op de wedstrijd zelf natuurlijk. Dat doen we na Marcone.

0: Ik ga met je terugblikken op de wedstrijd Nederland-Marokko. Die is geëindigd in 1-1. Dat betekende verlengen, penalties en daar verliest Nederland. Onze verslaggevers die keken mee in de regio. Loes bijvoorbeeld, zij was in Noordwijkerhout. Daar keken zo'n 200 mensen samen in de kroeg. En het vertrouwen daar vooraf was heel groot.
1: Ik heb net de opstelling gehoord. Het wordt 3-0.
2: 2-1.
3: 3-1.
2: Voor?
3: Nederland natuurlijk, hè.
4: Ja. 5-0, 5-1, 5-1 misschien.
2: Je hebt er goed vertrouwen in.
4: Ja, natuurlijk.
0: Nederland had in de eerste helft wel meer balbezit, maar de doelkansen waren echt voor Marokko. Lang leven Verbrugge, de keeper die had een aantal fantastische reddingen.
5: Opgelet. Bal wordt daar door Verbrugge uit de doelmond weggehaald. Wat een geweldige redding zeg. Na die kopbal van dichtbij, ter hoogte van de eerste paal, Bouhadi met het schot. Bart Verbrugge. Ja. Fenomenaal.
0: Het was soms echt een worsteling. Maar in de 72e minuut leidt hij toch tot een voorsprong. Een goal van Cody Gakpo.
5: Dan komen er ze bij op het middenveld. En daar vertrekt Somerville. Somerville, bal onder controle. En wel of niet te veel gebracht. Maar dat maakt niet uit. Want er wordt erin geschoten. Het is het doelpunt van Cody Gakpo. En kijk eens naar de emotie. De vreugde, maar nu ook het verdriet en iedereen nu om Gakpo heen.
0: Ja, en in Noordwijkerhout klinkt het dan zo. En Marokko die lijkt dan even lam geslagen na de goal van Nederland, maar het feest is van korte duur. In de 91ste minuut komt Marokko op gelijke hoogte.
5: Een draaiende voorzet, hard en goed en raak.
0: Ja, en dan is het in de Schilderswijk zo.
6: Yes! Yes! Yes! Yes! Yes!
0: Ja, groot feest daar dan natuurlijk. In een kroeg op de Hoefkade, dan hoor je ook al het eerste vuurwerk gaan. Het betekent verlengen en ook hier is Marokko sterker dan in Nederland. Maar ook Verbrugge hier pakt een belangrijke bal.
5: Actie binnendoor is goed, daardoor wordt het spel versneld. Dat is hier de kans.
0: Ja, ik telde deze inmiddels al mee, maar daar kwamen we goed weg. Ja, er wordt dus ook niet gescoord in de verlenging. Penalties, nou, die waren echt krankzinnig.
5: Houd even in en schiet op de paal. Heeft hem! Nee! Heeft hem niet! Hoe is het mogelijk? Timber. Oh, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Verbrugge doet het. Oh, Hakimi ook op de paal. Ramt hem op de vuist. Nederland weet het weer niet te bolwerken in een strafschoppenreeks. Marokko gaat door.
0: De bondscoach die is zwaar teleurgesteld.
7: Ja, dramatisch. We hebben er alles aan gedaan. We beginnen de penalty-serie goed. Ja, en misschien het moment dat bij de tweede penalty van hun. Ja, misschien was dat psychologisch wel dusdanig belangrijk. En bij ons juist de andere kant op.
8: Dit bizarre moment.
7: Misschien, ja, bizar. Bart die heeft hem, die bal ligt hem achter hem. En met zijn eigen hak tikt hij die bal erin. Ja, als je dit soort momenten dan ook nog tegen je hebt, dan houdt het op.
0: Ja, bijna geen woorden. Hij wilde eigenlijk ook amper de pers te woord staan, als ik het zo hoorde. Aan de andere kant, in Marokko natuurlijk wel feest. Mazraoui uit Leiderdorp, die staat ook de pers te woord.
9: Marokko, Nederland, hoe zij spelen, hoe wij spelen. Zoveel kwaliteit bij Nederland, niet normaal. Het is eigenlijk voor ons bijna een finale gevoel. Dat we hem over de streep hebben getrokken, is natuurlijk fantastisch.
10: Hoe heb jij naar deze wedstrijd toegeleefd? Geboren in Leiderdorp?
9: Ja, speciaal, heel speciaal.
10: Voor zijn boys?
9: Ja, heel speciaal. Ik heb natuurlijk een hele speciale band met Nederland. Opgegroeid, opgetogen. Heel veel vrienden die hier spelen bij het Nederlands elftal. Het scheelde niet veel en ik speelde ook bij wijze van spreken hier. Dus ja, het is een hele speciale wedstrijd. En ik vind het nogmaals super jammer dat het zo vroeg in het toernooi al gebeurt.
10: Ja, was veel spanning vanaf het begin. Vanaf de eerste minuut al. Was dat ook jullie strategie? Spijker hard erin?
8: Ja, natuurlijk. Ja. We weten dat de Nederlandse elftal absurd veel kwaliteit heeft. Achterin, voorin, in het middenveld. Eigenlijk elke speler speelt bij de top van de wereld. Dan weet je dat je ze niet moet laten voetballen. Dus dat is wat we wel hebben geleerd te leren in Afrika. Is om heel strak erop te zitten. En vooral bij spelers die zulke hoge niveaus kunnen halen. Dus dat was zeker een gedeelte van onze strijdplan.
10: Ja, dus die strategie heeft gewerkt. En daarmee hebben jullie ook onderling continu mee opgepept?
8: Ja, dat is natuurlijk wel de bedoeling. Dat je voor elkaar gaat vechten. Want zonder dat zouden we nooit vandaag uiteindelijk de wedstrijd over de streep trekken.
10: Hoe heerlijk is dit?
8: Geweldig. Je ziet het. We vieren het alsof we de finale hebben gewonnen. Dus ik denk dat onze acties meer dan genoeg zeggen.
0: Ja, ook nog een beetje regionaal succes, dus zijn we toch een beetje door. Dat verzacht misschien de pijn. We gaan straks natuurlijk weer naar onze verslaggevers in de regio. Maar eerst Chai Coltrane.

0: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott, en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Kom gezellig langs bij jouw Reed Shop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reed Shop, gewoon om de hoek.
0: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
3: Het is Cente Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Nu bij Dirk, biezen rauwkost, 99 cent. Lekker fris.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
6: Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
7: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
8: Dus het maken van staal wordt schoner.
9: Klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
10: Moet dat dan in Nederland?
11: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
6: En wat levert dat dan op?
9: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
6: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustig wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
12: Met het Groen Staal project maken we staal schoner, groener en meer circulair. Wil je meer weten? Kijk dan op groenstaal.com.
5: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
13: 19:30 geweest. Reinhard Roemer zet het allemaal nog even op een rij.
14: Na de verloren strafschoppenserie ligt Oranje uit het WK voetbal. Dat zal duidelijk zijn. Tegenstander Marokko was na 1-1 gelijkspel beter in het nemen van die strafschoppen. Op de Vijandlaan en de Marktweg in de Haagse Schilderswijk barstte daarna het overwinningsfeest los. Verslaggever Bob Brinkman was er in alle vroegte bij en keek met gemengde gevoelens toe.
15: Het is ook wel een vreemd contrast. Dat vrolijke oranje boven de straten, al die vlaggetjes. De shirtjes die ze aan hebben, ook oranje gekleurd. Maar dan die beteuterde gezichtjes daarboven. En ik heb ook wel een beetje het gevoel dat ze expres extra lang of extra hard toeteren als ze hier langs die oranje straat komen. De Marktweg, dat is de oranje straat van Den Haag.
14: Het ging er eerst vrolijk en uitbundig aan toe, maar na een tijdje heeft de politie met de wapenstok Marokkaanse supporters uit elkaar gedreven. Ook het waterkanon kwam eraan te pas en zeker één relschopper is aangehouden. Verslaggever Lieve van Sloten sprak met een van de organisatoren van een WK-straatfeest in de Haagse wijk.
16: Nou, het lijkt nu een beetje een kat-en-muisspel te zijn geworden. De politie die grijpt steeds in. Maar dan zie je weer een aantal mensen wegrennen. Die vluchten dan zijstraatjes in.
17: Na een feeststemming, ja, dat je ook meteen...
16: Dat ze omslaat.
17: Omslaat. En ik geef ook de schuld ook aan de agenten en aan de politie. Want die creëren een beeld dat zeg maar, wij de boosdoener zijn. Ja. Terwijl wij willen gewoon een beetje feesten. Wij willen onze viering, onze kwalificatie naar de achtfinales vieren. Ja.
14: Maar er werd daarbij op de Vijandlaan wel met onder meer glas en vuurwerk naar de politie gegooid. Tja, en wat doe je als Oranje-aanhanger na zo'n verloren nachtelijke WK-wedstrijd? In de kroeg in Noordwijkerhout kwamen zo'n 200 mensen bij elkaar om die wedstrijd te zien.
18: Ik ga naar huis toe straks. Ik ga lekker douchen en ik ga gelijk door. En dan vanmiddag misschien maar een uurtje eerder naar huis.
19: Ik heb vrij gekregen van mijn baas. Dus bedankt nog, Henry, trouwens. Dus morgen lekker uitslapen.
14: En morgen is vandaag, dus die ligt nu op één oor, denk ik. Een brand in een portiekwoning aan de Riebesstraat in Den Haag heeft gisteravond 5 honden het leven gekost. 2 mensen zijn nagekeken door ambulancepersoneel. De brandweer tilde de honden uit de woning en daarna zijn ze op straat met zuurstofcilinders gereanimeerd. Maar voor de 5 dieren mocht de hulp niet meer baten. 1 hond kon door medewerkers van de dierenambulance worden gered. Hoe de brand in de Haagse Riebesstraat kon ontstaan is niet duidelijk.
13: Huub Mizee, heb jij wel goed nieuws vandaag voor ons?
10: Ja, ik dacht het wel. Nou ja, behalve voetbal was er afgelopen nacht... waren er ook prachtige lichtende nachtwolken te zien. Er zijn verschillende foto's binnengekomen bij Omroep West. Dat zijn hele hoge wolken. Veel hoger dan de gewone weerwolken, zeg maar. Op ongeveer 85 kilometer hoogte. Ze bestaan uit gruis van meteorieten bijvoorbeeld. En daar komen dan hele kleine ijskristalletjes op... bij een temperatuur van zo'n 100 graden onder nul. En als de zon al langer onder is, dus na 12 bijvoorbeeld, dan worden die wolken nog verlicht door de zon die onder de horizon staat. En dat was een prachtig gezicht afgelopen nacht. Ik denk mooier misschien uiteindelijk dan het voetbal.
13: Ja, dat we beter naar kunnen kijken, ja.
10: Ja, zeker, inderdaad. Maar goed, het heeft ook niet zo heel veel invloed op het weer. Nou, in ieder geval dat er dus opklaringen waren. En die zijn er vandaag overdag ook wel, hoor. Er is wat zon, er zijn wat wolkenvelden, blijft aan. Maar goed, het heeft ook niet zo heel veel invloed op het weer. Nou, in ieder geval dat er dus opklaringen waren.

0: buien wel groter. Nou, dat kan voorlopig nog steeds geen kwaad, hoor. Dit kunnen we gebruiken. Want vrijdag en in het weekend lijkt het weer helemaal droog te blijven. Ook dan met 23 graden. En volgende week lijken die temperaturen weer wat hoger te worden. Gaan ze weer richting 5, 26 graden. Misschien zelfs nog wel weer wat hoger. Dus dan wordt het zomerweer weer helemaal voortgezet. En voorlopig is het dus eigenlijk eerlijk gezegd best aangenaam.
1: Dankjewel. En dan gaan we ook nog naar de ANWB. Hoe is het op de weg, Erwin?
2: Ja, het is wat het is. Het is niet zo'n mooi verhaal als dat wat Huub net vertelde over dat laatste zonlicht. En ja, ik vond het heel mooi. Ik begrijp het niet helemaal, maar ik vond het wel heel mooi.
1: Ja, heb je er vragen over? Want we kunnen nog wel een soort les geven aan je.
2: Maar dat was een fenomeen van afgelopen nacht dus. Of...
0: Ja. Ja, zeker. Dat komt juist in deze tijd van het jaar voor, als het heel hoog in de atmosfeer heel koud is.
2: Ja.
0: Dat is het dan juist vaak. En dan worden die hele kleine deeltjes, die worden nog verlicht door de zon die onder de horizon staat. En dat is gewoon een prachtig gezicht.
2: Ongelooflijk. Ja. Ja, ik vind het heel mooi.
1: Ik hoor
2: iets om over na te denken. In de file op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Knoopend Ypenburg en Nieuw-Vennep. 25 kilometer, dus je hebt ruim de tijd, zeker een uur. En dat komt door die werkzaamheden op de A44. Die duren tot 3 juli 's ochtends. Op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en Woerden 11 kilometer file. Een kapotte auto op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Zoetermeer en Knoopend Prins Klausplein geeft 7 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht en veel vertraging op de A20 Hoek van Holland-Gouda in de dagelijkse file tussen Terbrechtseplein en Moordrecht. 24 minuten in 6 kilometer.
1: Dankjewel.
3: Je hoort het uitgebreide regio-nieuws. Meer weten? Blijf dan luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: van Blondie. Ik ben wel benieuwd hoeveel mensen er nou eigenlijk gekeken hebben vannacht. Had jij een beetje een idee dat er veel lichten waren waar jij van... Ik weet niet, waar je woont, maar in Den Haag ergens.
1: Scheveningen. Ja, dat is ook Den Haag. Maar steeds meer mensen. Ik hoorde zo gedurende de nacht af en toe steeds meer die kreten. Dan had je het raam open en hoorde je... Dat kwam steeds meer binnen. En toen die 71ste minuut, nou... Ik werd er echt helemaal vrolijk van.
0: Ja, dat was het moment natuurlijk dat Gakpo de 1-0 maakte. Ik ben in de rust even met Kasper gaan lopen. Want ja, die wilde op een gegeven moment ook wel gaan plassen natuurlijk. Na alle rumoer wat hij van mij hoorde en de gestommel. En toen, ik denk dat 10-15% van mijn buurt ongeveer het licht aan had. En ik neem aan dan ook aan het kijken was. Dus nou ja, dat vind ik toch best wel aardig zo. Voor 4 uur ochtends was het toen inmiddels ongeveer. Marokko die viert feest na de uitschakeling van Nederland. En moest het strafschoppen aan te pas komen. Maar uiteindelijk ging Marokko er dus met de winst vandoor. En in de Schilderswijk is het feest in volle gang. Bob, ja, die is er ook natuurlijk. Hoe is het daar?
2: Mamma mia! 1, 2, 3, 4, 5, 6 jongens in een hele kleine blauwe Kia.
3: Yes.
4: Zeker.
5: Proppen.
2: Met een Marokko-vlag erbij.
6: Zeker. Vandaag gaan we lekker een feestje vieren.
2: Hebben jullie gekeken?
7: We hebben zeker gekeken.
2: Waar hebben jullie gekeken?
7: In de loods.
8: We hebben in de loods gekeken. We zijn hier van Jan Babstraat. Ik ben hier met de enige echte Derna Tolstra.
2: Jij wil de rol van verslaggever wel overnemen?
8: Ja, dat vind ik wel een leuke beroep.
2: Jij zegt in de loods. Wat is de loods?
7: Het is een loods. Het is een soort kleine buurt. Een buurthuisje. Waar Blends bij Appie eigenlijk klanten knipt. En hij is een kapper. En ja, dat doet hij gewoon best wel vaak. En hij heeft daar een soort studio gemaakt waar meerdere tv's staan. En daar hebben we dus met alle jongens uit onze buurt hebben voetbal gekeken.
2: En laten we dan heel even een wedstrijdanalyse er tegenaan gooien. Wat vonden jullie van de wedstrijd, jongens? Jullie zijn ongeveer een jaar of 16, 17.
9: Diop is een held. Diop is een held. Ik ga niet meer zeggen. Diop is onze held.
7: Ja, het was een mooie partij. Het was een hele mooie partij.
2: Heel eventjes, ik heb niet gekeken. Wie is Diop?
7: Diop is een speler van het Marokkaanse elftal.
2: Oké, ja.
7: Ja, verdedigend. Yes, het was een hele mooie wedstrijd van beide kanten. Nederland heeft goed gespeeld, Marokko zeker ook. Maar ik denk dat Marokko wel heeft laten zien wie beter is.
2: En, ja, maar is dat zo? Want het is wel met strafschoppen gegaan, hè, jongens. En tot de laatste strafschop was het gewoon gelijk.
7: Maar qua statistieken, als je de statistieken bekijkt, dan ziet u ook zeker dat Marokko veel beter heeft gepresteerd dan Nederland. Balbezit stond veel hoger.
10: In de FIFA-ranglijst.
2: Wat zegt u?
10: We staan ook hoger in de FIFA-ranglijst.
2: Dus, maar uiteindelijk is het wel een wedstrijd geweest waar het vrij lang gelijk op ging. Echt, tot de laatste strafschoppen ging het gelijk op.
11: Zeker. Nederland heeft het ook supergoed gedaan. Wij zijn ook natuurlijk trots op de Nederlandse supporters. En verder is, wij supporten natuurlijk Marokko. En we zijn blij dat Marokko de winst heeft meegenomen naar huis.
2: Ja, volgende wedstrijd is zaterdag dan, hè, voor jullie,
7: yes,
2: volgens mij.
7: Yes,
2: ja, tegen, is dat al bekend?
7: Nee, dat is nog niet bekend. Volgens mij Canada of Zuid-Afrika.
2: Oké, okay. En vandaag? Jullie zijn een jaar of 16, 17, gok ik.
7: Dan zou ik die auto niet rijden.
2: Nee, dat is ook wel weer zo. Dat is een goed punt van je. 18, 19 jaar. Wat staat er op het programma? Met kleine oogjes naar school of naar een studie?
7: Nee, joh. Gewoon even lekker dagje vrij nemen. Gewoon even genieten van de winst.
6: En ik ga al mijn collega's gek maken.
2: Nou, nog één keer dan het lied waar jullie mee begonnen zijn.
0: Ja, dat gaat daar nog wel even door. Ja, en Diop, laten we toch nog even naar hem luisteren dan. Want die maakte dus die verrekte 1-1.
12: Masraoui gaat naar de linkerkant van het veld. Voorzet komt er voor het doel. Oh nee, daar gaat hij. Daar is dan toch de gelijkmaker. Het is 1-1 door Issa Diop. En weer krijgt Nederland de deksel op de neus in de extra tijd.
0: Ja, in de 91ste minuut. Dat was wel even heel erg balen. We waren zo dichtbij de winst. Maar helaas, we blikken straks nog verder terug natuurlijk. Martin Bruin komt ook nog naar de studio. Die is de hele nacht wakker geweest.

0: Billy Stewart en Summertime. Ja, en ook even wat anders hoor.
1: Esport Bakkermeid thuis deze zomer.
0: Ja, dat hebben we gisteren bekendgemaakt. We gaan natuurlijk altijd op reis met Westsoort Wakker om de zomer in te luiden. En deze keer blijven we thuis. We gaan wel op pad hoor, maar we gaan naar een plekje in onze eigen regio. En dat is het prachtige Stadspark van Angelique Werner. 3 jaar geleden gingen we nog op bezoek bij Roy Betten in Duitsland. 2 jaar geleden waren we in Frankrijk bij Marjorie en bij Michael. En ook 1 jaar geleden waren we nog in Brussel. En dit jaar dus lekker in onze eigen regio. We gaan kamperen in het Stadspark. We zetten onze tent daarop. Angelique ken je natuurlijk wel van die uittip om 10 voor 10. En die heeft een prachtig huis in Leidschendam-Voorburg. En dat, ja, dat park, het is gewoon een tuin natuurlijk, maar het is echt enorm. Je kan er gewoon in verdwalen.
2: Echt waar, zo groot?
0: Ja, het is zo ontzettend groot. En ik ben blij dat we daar langs mogen komen. We hebben al heel veel verzoekjes gekregen, want ik neem natuurlijk ook mijn platenkoffer weer mee. Die sleep ik achter me aan. En heel veel verzoekjes kan je doen. Eigenlijk alles mag als het maar uit onze regio komt. Van T-set tot lekker rocken met de earring. Misschien wel in nieuwkomers zoals Goldband of Vrouwtje.
2: Leuk.
0: De keuze is aan jou. Je kan het aangeven via 070 307 8080. Of mailen naar westsoortwakker@omroepwest.nl. Ja, en er is al wel wat binnengekomen hoor.

0: mag een plaatje over Delft ook. Mijn goede oude Delft van Nico Haak. Alvast veel plezier straks. Groetjes van Chris en Willy. Chris en Willy, dat mag zeker. En Nico Haak komt ook nog eens uit Delft. Daar is hij geboren en getogen. Dubbel goed dus.
1: Het zijn de meisjes uit de Haag. Het zijn de meisjes uit de Haag. Het zijn de meisjes uit de Haag. De allermooiste van de hele wijde wereld zijn de meisjes uit de Haag.
0: Ja, die hoort er zeker bij. De mooiste meisjes uit Den Haag. Van de Reigers. En die komt van Marielle. Die gaat zo hup mee de platen.

0: Ik hoorde je oproep voor platen uit onze regio voor mee te nemen in de platenkoffer bij jullie trip op 17 juli. Waar ik meteen aan dacht was de plaat van Dick. Die heet Westland, want daar wordt belicht. Een variatie op de plaat van Guus Meeuwis over Brabant. Leuk, mocht u hem willen draaien. Veel plezier op jullie trip. Groetjes van Roeline. Ja, en dat gaan we zeker doen. Hij gaat mee in de platenkoffer en ik draai hem ook alvast even. Wat leuk, een coverband uit het Westland die daar mooie ode voor heeft geschreven. Heb je ook muziek die mee moet? App het even of mail het natuurlijk.
1: Ben ver weg van huis, nog één klant te gaan. Draai nog een checkie in het licht van de maan. Mijn wagen vol bloemen, het eindpunt in zicht.

Ja, de eerste plaatjes zitten in de platenkoffer die meegaat op onze zomertrip naar Leidschendam. En deze zit er ook in. Dick heet het band en Westland, zo heet het nummer. En welke muziek moet er nog meer in? Geef het door via 070-307-8080. Of mail naar westwordwakker@omroepwest.nl. En dan nemen we jou ook een beetje mee op vakantie. Maken we er een mooi feest van.

0: gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
6: Het is 8:00. We gaan straks natuurlijk uitgebreid terugblikken. Samen met ook Martin Bruin.
7: Goedemorgen allemaal.
6: Leef je nog een beetje?
7: Nou, ja hoor.
6: Ja?
7: Ja, een beetje slaap.
6: Slaap, verdrietig?
7: Nee, we hebben verdiend verloren.
6: Nou, straks meer van onze eigen Martin. Eerst het nieuws met Reinoud Roemer.
8: Ja, na die overwinning van Marokko op Oranje op het WK voetbal heeft wel de mobiele eenheid in de Haagse Schilderswijk moeten ingrijpen. Zo werden op de Vijandlaan twee motoragenten belaagd door een groep raddraaiers. De wapenstok kwam eraan te pas en het waterkanon werd ingezet toen relschoppers vuurwerk, glas en stenen begonnen te gooien naar de politie. Die heeft enkele verdachten aangehouden voor openlijke geweldpleging. Meer hierover zo in het NOS Nieuws. De Haagse Stadspartij moet oud-medewerker Nick Timmerman compenseren vanwege het onjuist opzeggen van haar contract. Dat heeft de rechter gisteren bepaald. Timmerman werkte 27 jaar voor de partij, maar werd na de verloren verkiezingen in maart plotseling op straat gezet en zat maanden zonder geld. En Jan van Zanen blijft de komende jaren burgemeester in Den Haag. Hij werd gisteren voor een tweede ambtstermijn beëdigd door commissaris van de Koningin Zuid-Holland Wouter Kolff. En zijn termijn van 6 jaar gaat officieel op 1 juli in, en dat is morgen. Meer regionieuws om 8:30 nu, het overige nieuws.
9: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het is Oranje niet gelukt om de laatste 16 te bereiken op het WK. Marokko is door en treft in de volgende ronde Canada. Zoals al vaker op een eindtoernooi ging het voor Oranje mis in de penalty-serie. Volgens bondscoach Ronald Koeman was vooral de tweede penalty van Marokko een kantelpunt.
10: Bart die heeft hem, die bal ligt hem achter hem. En met zijn eigen hak tikt hij die bal erin. Ja, als je dit soort momenten dan ook nog tegen je hebt, dan houdt het op.
9: Nederland heeft nu 7 strafschoppenseries verloren op een eindtoernooi. 2 keer werd er maar gewonnen. Teleurstelling dus bij de Nederlandse fans, die massaal waren opgebleven om Nederland midden in de nacht aan te moedigen.
11: Ja, kut. Oftewel kwalitatief uit het teleurstellend. Maar ja, wat doen we er dan?
12: Ja, zuur. En het raakt me heel erg. Maar het is eenmaal zo, dus klaar.
9: In een aantal steden gingen feestende Marokko-fans de straat op, zoals in Utrecht, Amsterdam en Rotterdam. In de Haagse Schilderswijk braken ongeregeldheden uit. Fans blokkeerden de straat. De ME kwam in actie met een waterkanon. Agenten werden bekogeld met stenen en vuurwerk. Volgens de politie in Den Haag zijn enkele mensen aangehouden vanwege openlijke geweldpleging. Voor het Nederlandse cryptoplatform Knaken is faillissement aangevraagd. Mogelijk zijn 30.000 klanten hun geld kwijt. Ze kunnen sinds begin deze maand niet meer bij hun cryptorekeningen. Knaken voldeed niet aan nieuwe Europese regels. De FIAT bekijkt of er strafbare feiten zijn gepleegd. Er is beslag gelegd op het vermogen van het bedrijf. Er is niemand aangehouden. Dan het weer nog. Eerst zon, van het westen uit meer bewolking en vanmiddag misschien wat regen. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Bij de ANWB is Erwin Dart.
13: Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Roelof-Arendsveen staat 20 kilometer file. Door de werkzaamheden op de A44 drie kwartier vertraging. Op de A12 Den Haag richting Utrecht 20 minuten vertraging. Tussen Gouda en Nieuwebrug 7 kilometer file. Een kwartier op de A12 naar Utrecht richting Den Haag tussen Bleiswijk en knooppunt Prins Klausplein. Door een kapotte auto 8 kilometer file. Er staat door een kapotte auto op de A20 Gouda richting Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan de IJssel 3 kilometer file. En de vertraging daar is 20 minuten. Veel vertraging ook bij de aansluiting met de A4 op de N206 Zoetermeer-Heemstede. Tussen Zoetermeer-Buitenweg en de A4 5 kilometer file.
14: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
15: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
14: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
16: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
14: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
17: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
18: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
6: Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
19: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
20: Dus het maken van staal wordt schoner.
21: Klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
22: Moet dat dan in Nederland?
23: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
6: En wat levert dat dan op?
21: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
6: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustig wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
24: Met het Groen Staal project maken we staal schoner, groener en meer circulair. Wil je meer weten? Kijk dan op groenstaal.com.
25: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
26: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Je luistert naar Best Wordt Wakker. Niet zo feestelijk. Misschien heb je wel heerlijk uitgeslapen. En dan heb je nu een kater die kan beginnen. Want Nederland-Marokko is geëindigd in 1-1. Dat betekent verlengen, zelfs penalties. En dan gaat het mis. Op de lat, op de paal. Oh, en die Verbrugge die hield er bijna in.
1: Heeft hem! Nee! Heeft hem niet!
0: Ja, hij had hem, maar hij tikte hem zelf in met zijn hak. Ja, dat was wel echt een zuur moment, Martin.
2: Dat was een heel zuur moment, ja, jammer.
0: Ja, maar je bent er niet zo triest over eigenlijk.
2: Nee, ik vind, als je de hele wedstrijd bekijkt... dan moet je gewoon heel eerlijk wezen dat Marokko verdiend gewonnen heeft.
0: Ja, maar we gaan straks uitgebreid terugblikken. Maar ja, in de Schilderswijk was het heel kort even een feest... maar inmiddels is de sfeer daar compleet omgeslagen. Verslaggever Liewe van Sloten, die is daar. En ja, je ziet het allemaal daar gaande. En er zijn ook veel mensen aangehouden inmiddels, hè?
3: Ja, het gaat nu snel. Er was 1 aanhouding in het begin. Maar dat is nu opgelopen naar 9 aanhoudingen. En daarbij leek de politie dus serieus in te grijpen. Hoe is het nou allemaal gegaan? Hè? Dus die wedstrijd die was na die verlenging en die penalties dan eindelijk klaar. En toen die penalties waren, toen zat iedereen eigenlijk hier nog op straat op zijn telefoon te kijken. We zagen al wat politie natuurlijk in de wijk. En zelfs de agent keek met hier de jongens uit de wijk op het telefoonschermpje van de agent. Nou, dat was heel gezellig toen. En Marokko won. Groot feest. Dat feest begon eigenlijk voor de kroeg met rood-groene ballonnen. Turkse vlag, Marokkaanse vlag. Een hele erg grote versierde kroeg aan de Vijandlaan. En dat verplaatste zich toen naar de Vijandlaan zelf. Naar de kruising Vijandlaan-Hoefkade. Maar dat heeft eigenlijk maar kort geduurd. Want de ME greep direct in. Liet zien dat ze er waren. En veegde de straat schoon. Nou, vervolgens ontstond een soort kat-en-muisspel. Dat kat-en-muisspel, daarbij nam de politie volgens mij een soort pauze, want op een gegeven moment zagen we ze niet meer. Nou, toen keerde het feest eigenlijk op de kruising Vijandlaan-Hoefkade weer terug. Er werd getoeterd, er werden rookbommen afgestoken, vuurwerk was er ook, er werd op auto's gesprongen. Dus het was weer heel erg even gezellig. Er werd een bal de hele tijd de lucht ingeschoten. Dat was ook een ding. Maar toen kwam de politie weer terug en toen grepen ze hard in, want ze hebben daar toen in de Zijstraat, dat is de Wouwermansstraat, daar hebben ze een aantal aanhoudingen verricht. Op een gegeven moment zag ik er wel 3 op een rijtje, 3 jongens aangehouden worden. En eigenlijk iedereen die aan het rennen is, die wordt wel gepakt. En nu zie je ook op deze kruising dat het een stuk rustiger is. Een paar van de onruststokers, die zijn bijvoorbeeld ook auto's ingevlucht. Je ziet iedereen nu in de auto bijvoorbeeld met de Marokkaanse shirtjes. Ik loop even naar zo'n auto toe, die staat toch nog even voor een rood stoplicht. Hey, zitten jullie niet met heel veel in de auto, jongens? Zitten jullie niet met te veel in de auto? Jullie zitten met 5 in de auto.
4: Ja, zeer zeker. Ja.
3: En jullie hebben wat voor muziek aan?
4: Is... Ja, natuurlijk. We gaan er lekker feest van maken, toch?
3: Hebben jullie een beetje gefeest?
4: Ja, natuurlijk. Hoort erbij.
3: En nu? De rest van de dag rondjes rijden? Of...
5: En dan naar huis.
4: En dan naar huis. Ja,
3: zeker. Lekker naar bed toe.
4: Ja, ja, is wel nodig.
3: En wat zeg jij?
5: Beetje steeds aan mijn huis.
3: Ja, precies. Nou, mannen, houden jullie het rustig?
4: Ja, zullen we doen.
3: Oké. Okay.
0: Ja, dat lijkt wel een Hollands feestje dit, ja.
3: Ja, ja, ja, maar dat waren geen jongens met blond haar, zullen we maar zeggen.
0: Nee, maar het had het wel kunnen zijn. Ja, het blijft, ja, wat denk je eigenlijk? Zijn mensen al snel moe straks van die lange nacht? Haken ze dan af of gaat het nog wel even door?
3: Nou, als ik voor mezelf mag spreken, dan zijn er mensen boe. Nee, ik weet het niet. Ik denk dat het nog wel eventjes doorgaat. Maar dit kan inderdaad niet meer de hele dag duren. Dus ja, op een gegeven moment zal het hopelijk met als een kaars uitgaan. Maar of dat echt gebeurt, dat weet ik niet. Want ik zie nog heel veel politie ook nog wel op straat.
0: Liewe van Sloten daar in de Schilderswijk.

0: met Get Ready. We gaan weer terug naar Den Haag Laak om precies te zijn. Want daar is onze Boel Brinkman. Jij bent bij de bakker die zowel Nederlandse als Marokkaanse gebakjes heeft verkocht de afgelopen dagen. Daar is het een stuk rustiger dan in de Schilderswijk. Hoe is de sfeer daar?
1: Ja, echt 180 graden tegenovergestelde van wat er op dit moment op de Vijandlaan bezig is. Het is heel erg stil. Met golven komen er veel mensen binnen, maar gewoon voor het dagelijks brood. En ja, de mensen hier die komen in deze Marokkaanse bakker wel met een grote glimlach de bakkerij binnen. Goedemorgen meneer, bent u blij?
2: Ja, tuurlijk. Nederland lekker naar huis.
1: Daar geniet u van?
2: Ja, zeker. Het is één van de twee, dus ja. Dan is de keuze snel gemaakt, hè?
1: Voor u is dan de keuze snel gemaakt. Gisteren werden hier heel veel gebakjes verkocht met zowel de Marokkaanse vlag erop als de Nederlandse vlag. En dat komt omdat dit een Marokkaanse bakker is met Nederlandse wortels. Sabrina, zeg ik het zo goed? Een Marokkaanse bakker met Nederlandse wortels.
3: Ja, zeg je helemaal goed.
1: Je staat hier achter de counter, je bent druk bezig met de broodjes te beleggen.
3: Ja, klopt. Het is heel druk.
1: Jij was eigenlijk van plan niet te komen werken?
3: Nee, ik was eigenlijk vrij vandaag. Ik denk, Marokko heb gewonnen, we gaan eventjes een broodje halen bij mijn collegaatjes. Maar,
1: dus dan komt de baas, jij dan in dit geval, komt heel even zelf een broodje halen in eigen bakkerij. En staat 3 uur later nog te werken.
3: Ja, zoiets, ja.
1: Is het dan extra druk nu na zo'n wedstrijd?
3: Ja. Het stond eigenlijk vanaf 6 uur op de winkel volgestaan. Dus het was echt heel druk.
1: Ja, dan heb je deze ochtend echt niks meer te verkopen met een Marokkaanse vlag of een Nederlandse vlag.
3: Nee, nu even niet. Nee, dat komt vanaf vanmiddag weer, gaat het weer lopen allemaal.
1: Ja, je durft er niet op in te kopen dus?
3: Nee, je weet het nooit. Hè, de bal is rond.
1: Dat klopt, ja. Dat is een mooie wedstrijdanalyse eigenlijk.
3: Zeker weten.
1: Je hebt zelf ook gekeken?
3: Ja, tuurlijk. Ja.
1: Wat vond je van de wedstrijd?
3: Super. En verdiend.
1: Ja. Verdiende winst?
3: Ja. Zeker weten. Nee, echt een mooie wedstrijd.
1: Maar voor jullie heb ik begrepen dat de bal een van de twee kanten op mocht rollen. Dat had jullie niet uitgemaakt of Nederland had gewonnen of Marokko?
3: Ja, een beetje dubbel.
1: Je hebt ook Nederland gebak verkocht.
3: Ja, klopt. Ja, een beetje dubbel.
1: Er staat daar nog in de vitrine, zag ik net, Sabrina, een witte taart met daarop een Nederlandse vlag en een Marokkaanse vlag.
3: En een Marokkaanse vlag. Ja, dat hadden we gisteren ook met de donuts, alles en de muffins.
1: Maar die taart ga je denk ik niet meer verkopen.
3: Nee, dat gaat allemaal. Of we snijden dat stukje er nu af.
1: Het rood wit blauw gaat hier van de taart. En het rood en het groen blijft hier vooralsnog in het glazuur staan. In deze bakkerij in Laak, Jorinde.
0: Ja, is al het oranje gewoon ook weggegooid? Of?
1: Er is geen klodder meer te zien. Nee, echt niet. Nee. Het glazuur wordt van nu van de donuts afgeschraapt, bij wijze van spreken.
0: Ja, laten we nog maar even naar die man luisteren die jij eerder sprak. Die helemaal voor Nederland was, maar nu toch,
4: helemaal naar de pleuris. Ik hoop dat Marokko, dat ze voor ons hebben gewonnen. Hoop ik erg serieus dat ze door de hele beker winnen ook. We gaan wel achter Marokko staan. Maar ze hebben van ons gewonnen. Naar Pingos, oké, maakt niet uit. Maar luister. Ze moeten wel de beker pakken dan.
0: Ja, precies. Nou, dat vind ik ook. Want dan is het ook geen schande meer dat we verliezen. He, want dan verlies je toch van de wereldkampioen.
5: Ja, dat klinkt dan toch altijd goed.
0: Toch beter.
5: Dan waren we eigenlijk gewoon tweede.
0: Ja, inderdaad. Ja. Dat had al gekund. Ja. Goed, heb je de wedstrijd gezien? Of heb je er een mening over? Laat het even weten. Misschien heb je al een vraag voor Martin. Dat zou leuk zijn.
6: Dat kan altijd.
0: Ja, er zijn al vragen voor je binnen. Laten we het zo doen. Ja, naar Robert Park.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 70s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke jaren 70 plaat kan ik voor je draaien en waarom? Nou, zet dat even in een mailtje aan bas@omroepwest.nl. En dan zeg ik tot vanavond.
0: 70s at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.

0: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
1: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Vodafone Mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elke maand weer.
3: En hoe meer data en snelheid,
4: hoe groter die korting.
3: Dat is One van Vodafone
4: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan. Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
6: Het is bijna 8:30. Dit is het regionieuws met Reinhard Roemer.
7: Goedemorgen. Na de overwinning na strafschoppen van Marokko op Oranje op het WK heeft de mobiele eenheid in de Haagse Schilderswijk moeten ingrijpen. Op de Vijandlaan werden twee motoragenten belaagd door een groep radraaiers. De wapenstok kwam eraan te pas en het waterkanon werd ingezet toen relschoppers vuurwerk, glas en stenen begonnen te gooien naar de politie. Die had een half uurtje geleden al 9 verdachten opgepakt voor openlijke geweldpleging. Verslaggever Lieve van Sloten sprak met een van de organisatoren van een WK-straatfeest in de Haagse wijk.
8: Nou, het lijkt nu een beetje een kat-en-muisspel te zijn geworden. De politie die grijpt steeds in, maar dan zie je weer een aantal mensen wegrennen. Die vluchten dan zijstraatjes in.
9: Na een feeststemming, ja, dat je ook meteen...
8: Dat zo omslaat.
9: Omslaat. En ik geef ook de schuld ook aan de agenten en aan de politie, want die creëren een beeld dat zeg maar, wij de boosdoeners zijn. Ja. Terwijl wij willen gewoon een beetje feesten. Wij willen onze viering, onze kwalificatie naar de achtfinales vieren.
7: Maar inmiddels lijkt de relatieve rust weer teruggekeerd in de Schilderswijk. Marokkaanse supporters zijn weggetrokken van de Vijandlaan en het verkeer rijdt weer redelijk normaal door de wijk. In zijstraten worden de laatste verdachten die zijn opgepakt meegenomen door de politie. En deze teleurgestelde Hagenaar maakt van de nood een deugd en verwerkt op die manier het verlies van Oranje.
10: Ik hoop dat nou Marokko, dat ze nou voor ons hebben gewonnen, hoop ik erg serieus dat ze door de hele beker winnen ook. We gaan wel achter Marokko staan, ze moeten wel de beker pakken dan.
7: Een brand in een portiekwoning aan de Ribesstraat in Den Haag heeft gisteravond 5 honden het leven gekost. 2 mensen zijn nagekeken door ambulancepersoneel. De brandweer tilde de honden uit de woning en daarna zijn ze op straat met zuurstofcilinders gereanimeerd. Maar voor 5 dieren mocht de hulp niet meer baten. 1 hond kon door medewerkers van de dierenambulance worden gered. Hoe de brand in de Haagse Ribesstraat kon ontstaan is nog onduidelijk. En Jan van Zanen die blijft de komende 6 jaar, zoals het er nu naar uitziet, burgemeester van Den Haag. Hij werd gisteren voor een 2e ambtstermijn beëdigd door commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Wouter Kolff. Die termijn gaat officieel op 1 juli in, dat is morgen. Van Zanen zei eind 2023 al op de radio in het programma Spuigasten graag door te willen. Hij zei, ik voel me hier thuis, ook al ben ik hier niet geboren en getogen. Van Zanen nam in 2020 het stokje over van Johan Remkes, die tijdelijk burgemeester in Den Haag was na het vertrek van Pauline Krekke.
6: Ja, hij zou het precies rond kunnen maken, hè? Want een burgemeester moet stoppen als hij 70 wordt en hij is 64.
7: Okay.
6: Dus hij kan nog precies 6 jaar burgemeester zijn.
7: Volgens mij zei hij dat bij zijn eerste aanstelling ook al. Dit is mijn eerste termijn. Ja, dat is, heeft hij goed vooruit gekeken.
6: Ja, en goed gepland blijkbaar.
7: Ja.
6: UPC, jij gaat gewoon door met je pensioen. Dat maakt allemaal niet uit voor jou.
11: Nee hoor.
6: Hoe gaat het met het weer zijn deze week?
11: Nou, voorlopig gaat het eigenlijk prima in grote lijnen. Het was ook wat koeler vannacht. 10 graden, 10,5 bij Voorschoten. In de duinen in Noord-Holland 7,8. Dus een wat koelere nacht. En voor de rest rustig weer vandaag. Weinig wind. Wat meer bewolking dan de afgelopen dagen. Op de meeste plaatsen droog. En vanmiddag 22, 23 graden. Komende nacht ook rustig weer. Opklaringen, minima weer rond de 12 graden. En morgen zijn er wel perioden met zon. Maar is er ook wel kans op een bui. Er passeert een zwakke storing. En we hebben daarbij ook weer een noordwestenwind. Wind, maar toch kan het ook morgen alweer zo'n 22, 23 graden worden. En donderdag, nou, een beetje veel van hetzelfde, met van tijd tot tijd zon. Maar dan ook een paar buien waarschijnlijk. En ook dan 23 graden. Vanaf vrijdag blijft het dan weer droog. En ook in het weekend is dat het geval. Met, ja hoor, temperaturen rond 22, 23 graden. En volgende week kan de temperatuur weer wat verder oplopen, naar 25 graden. Maar in de loop van volgende week waarschijnlijk nog wel wat verder omhoog, naar 26, misschien wel weer 27 graden. Dus ja, het zomerweer is voorlopig nog niet helemaal verdwenen hoor. Zeker niet.
6: Goed nieuws, dankjewel Huub.
11: Ja.
6: En dan gaan we nog even naar Erwin de Hart bij de ANWB.
12: De A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Zoetewoudendorp staat 12 kilometer file door werkzaamheden op de A27, 3 kwartier vertraging. Een kwartier op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Zoetewoudendorp en Nieuw-Vennep 12 kilometer. Een kwartier ook op de A12 Utrecht-Den Haag tussen knooppunt Prins Klausplein en het Malieveld 4 kilometer. Een half uur vertraging op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Gouwen 9 kilometer file. 20 minuten op de N206 Zoetermeer-Heemstede tussen Stompwijk en Zoetewoudendorp 2 kilometer file.
7: Erwin, dankjewel en sterkte allemaal. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf dan luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
13: West wordt wakker.
14: It's summertime, summertime, summer, summer, summer.

0: dit was speciaal op verzoek voor Mirjam. Die had steeds het liedje Somerville in haar hoofd. Dat was heel leuk geweest als we hadden gewonnen, maar dat is natuurlijk niet zo. Helaas.
1: West wordt wakker sport met Martin Bruin.
0: Goedemorgen, Martin.
2: Goedemorgen.
0: Je bent heel vrolijk vanmorgen. Hoe kan dat nou?
2: Ja, waarom niet?
0: We hebben verloren. We zijn eruit. Het is klaar. Het is over.
2: Weet je wat het mooie van sport is?
0: Nou?
2: Je kan winnen en je kan verliezen. En als je wint, is alles hosanna. En als je verliest, dan heb je altijd van die kruikenzeikers. Zo noem ik ze. Hè. Als ik die van Hooijdonk op tv zie, dan zou ik het liefst een steen door mijn tv gooien.
0: Oh, je bent geen fan van Pierre?
2: Nee, ik ben geen fan van die man. Kijk, er is een concept gekozen waarin ze de tegenstander te lijf wilde gaan. En het is niet gelukt. Nou, ja. Helaas.
0: Helaas, ja. Zullen we toch even naar de bondscoach luisteren, wat hij van de wedstrijd denkt?
2: Ja.
3: Ja, dramatisch. We hebben er alles aan gedaan. We beginnen de penalty-serie goed. Ja, en misschien het moment dat bij de tweede penalty van hun... Ja, misschien was dat psychologisch wel dusdanig belangrijk en bij ons juist de andere kant op.
4: Dit bizarre moment. Zien,
3: ja, bizar. Bart die heeft hem, die bal ligt hem achter hem. En met zijn eigen hak tikt hij die bal erin. Ja, als je dit soort momenten dan ook nog tegen je hebt, dan houdt het op.
0: Ja, dan houdt het op. Ja, dat was wel een lullig moment, hè, dat met die hak.
2: Ja, dat was een heel cruciaal moment in de wedstrijd.
0: Ja.
2: Maar als je de wedstrijd kijkt over 90 of 120 minuten, moeten we gewoon eerlijk wezen. Ja, daar hebben de Marokkanen verdiend gewonnen.
0: Ja, het was volgens Zlatan Ibrahimovic, die kennen we ook nog wel natuurlijk. Een Zweedse speler, die zat bij Fox in Amerika als kenner. Het was de schuld van Koeman, zegt hij. Hij zegt, ik herkende dit Nederlands elftal niet. Dit was niet de Nederlandse voetbalfilosofie. Mij werd altijd aangeleerd aanvallen, aanvallen, aanvallen. Maar Koeman bleek vandaag wel een Italiaanse coach. Ze speelden om niet te verliezen.
2: Nou, ik kan mij daar gedeeltelijk in vinden. Ja, ik vind, ze hebben, kijk, wat doet zo'n coach voor die wedstrijd? Die gaat eerst met allerlei spelers praten, met linies praten, en dan kiezen ze voor een concept. Nou, ik vind, als je na 20 minuten of 25 minuten al ziet dat het niet werkt, dat wij amper aan de bal komen, ja, we één schot op goal hebben gegeven in de eerste helft, dan vind ik dat je daar misschien wat eerder had moeten ingrijpen en meer op een aanvallender systeem moeten kiezen. Dat is het enige verwijt wat Koeman te maken is. Maar voor de rest, ja, het loopt zoals het loopt. En soms gaat het hartstikke goed. En het ging nou helemaal verkeerd.
0: Ja, en de beste ploeg heeft gewonnen.
2: De beste ploeg heeft gewonnen. Kijk, het enige verwijt wat ik op de penalty-serie heb, is van, hoe is in godsnaam mogelijk dat een penalty gestopt wordt? Dat kan, maar dat je hem naschiet.
0: Ja, maar we lat de paal hebben geraakt.
2: Ja, goed, de lat, de paal, dat kan er nog. Maar dat je zo'n bal naast kan schieten, dat vind ik verwerpelijk als je een paar miljoen per jaar verdient.
5: Klopt, maar ik heb één lichtpuntje.
2: Oh ja?
5: We hebben er langer in gezeten dan Duitsland.
0: Nou, net zo lang. Ja,
5: nee, daar komen we straks even bij.
0: We hebben eerst nog even een vraag van Debbie. Want zij zegt, ja, we gaan nu dan kijken tot wie de sterkste is. Natuurlijk gewoon tot 19 juli volgen we het WK.
2: Ja.
0: Wie denk jij dat de beste kans maakt om het WK nu te winnen?
2: Er is maar één land die recht heeft op de wereldtitel. En dat is La France.
0: Oh ja, Frankrijk?
2: Ja, Frankrijk.
5: Frankrijk?
0: Ja, niet Argentinië?
2: Nee, niet Argentinië. Nee, Frankrijk.
0: Frankrijk, oké. Okay. Die staat al vast.
2: Die staat met stip genoteerd.
0: Ja, en inderdaad, Mirjam zei het al. De Duitsers die liggen er ook uit. Ook na strafschoppen tegen Paraguay. Eerst even luisteren.
6: Wieder, der dritte Matchball für Paraguay.

0: Schuss vorbei. Deutschland fährt nach Hause. Es ist unglaublich.
1: Ja, ongelooflijk ook. Nou, het is toch wel heel bizar, inderdaad.
2: Ja, dat vond ik ook heel bizar. Ik denk, nou, mijn avond kan niet meer stuk. Ik bedoel, Duitsland verliest. En,
1: Nederland door.
2: En ja. Nederland door. Maar ja, helaas.
1: Ja, maar dat is dan nog een lichtpuntje voor
2: dat
1: de Duitslandhaters.
2: Dat was een klein lichtpuntje. Ja.
1: Goedemorgen, Jorinda Meer Reinoud en post voor Martin Bruin.
2: Oh, heerlijk.
1: Onze topper, tussen haakjes. De beste voetbalkenner. Je weet, ik ben het altijd met je eens. Maar je mening over kleinere voetballanden die meedoen aan het WK niet interessant zullen zijn. Die zul je toch moeten herzien, schrijft John Altena. De vreugde die landen als Kaapverdië en Curaçao de mensen geeft is onbetaalbaar. En nu ook het kleine Paraguay dat het grote Duitsland heeft uitgeschakeld. Japan en Brazilië, wat heel ontzettend spannend was. Dan kan je toch niet meer over kleine voetballanden spreken. Je moet je woorden terugnemen volgens John.
2: Bij deze, John, ik neem mijn woorden terug. Want deze landen, Kaapverdië, Japan, en die hebben mij ongelooflijk verrast. En ik geef je gewoon gelijk. Ik neem mijn woorden terug.
1: Nou, dat is ook
3: mooi.
1: Dat is mooi inderdaad.
3: Ja.
1: Nou, dan gaan we ook nog even naar andere sportnieuws. Want we gaan de Olympische Spelen organiseren.
2: Je houdt dat niet van mogelijk, hè? Ja. Maar ik vind de komische act die erbij zit. Frankrijk organiseert in 2030 de Olympische Spelen. Ja, de winterspelen. Ja.
1: De winterspelen, ja.
2: En ze hebben geen ijs.
1: Nee.
2: Ja, behalve aardbeien en op zo'n horentje. Maar voor de rest, ze hebben geen ijs.
1: Dat is ook lekker.
2: Dus Nederland die is te hulp geschoten. En in Heerenveen komt dan het schaatsen onderdeel. Ja, maar het is toch eigenlijk te gek voor woorden dat je dus een land, een organisatie geeft van winterspelen, terwijl er geen ijs is.
1: Ja, maar dat is voor ons natuurlijk fantastisch.
2: Ja, voor ons is het geweldig. Na 1928 voor het eerst.
1: Meer dan 100 jaar geleden.
2: Ongelooflijk.
1: Ja, daar kunnen we van gaan genieten. Het is nu helemaal definitief, hè?
2: Het is definitief, ja.
1: Ja, en dan wordt er ook nog tennis tot slot.
2: Ja, want Van der Zandschulp heeft de tweede ronde bereikt. En Jerry de Jong, die moet vandaag zijn partij afmaken. Want het werd gisteren te donker. Hij zag de bal niet meer.
1: Ja, dat is ook lullig.
2: Ja, dat is vervelend.
3: Lichtgevende ballen.
2: Ja. Nee, hij gaf ene keer zelfs het ballenmeisje een klap. En toen zei
1: ze
2: een verstopper ermee. Want ja, hij zag de bal niet meer.
1: Nee, dat snap ik inderdaad, ja. Het Wimbledon, ja, dat blijven we ook volgen natuurlijk. Nou, wat een nacht was het. Ga je nu slapen eigenlijk?
2: Nee hoor, ik moet zo naar het ziekenhuis toe. En morgen weer. Dus ik
1: je blijft gewoon lekker bezig.
2: Ik blijf lekker bezig, joh.
1: Nou, succes in het ziekenhuis dan, Martin. Fijn dat je ook voor ons op bent gebleven.
2: Ja, tuurlijk.
1: En je zet je geld in op Frankrijk. Ik ben benieuwd.
2: Ik zet mijn geld in op Frankrijk.
1: We gaan het zien. Dankjewel, Martin. Tot morgen.
2: Graag gedaan.
1: Hoi.

0: McDonald en James Ingram op Radio West in West wordt wakker. Er zijn zeker 10 mensen aangehouden bij ongeregeldheden in de Schilderswijk na de winst van Marokko vannacht. Het feest sloeg daar al snel om. Er werd vuurwerk gegooid. De politie zette het waterkanon in. Onze Liewe van Sloten die was er de hele nacht en de ochtend bij. Maar Liewe, inmiddels is de rust wel wedergekeerd, hè?
1: Ja, inmiddels is het wat rustiger hier zo in de Schilderswijk. Het lijkt erop dat die aanhoudingen wel het verschil hebben gemaakt. In één keer waren er vijf, zes achter elkaar. En ik denk dat dat wel het signaal is geweest voor de meeste mensen. Van oké, het is nu wel echt voorbij. En verder start het hier op. Het is heel gek hoor, want je bent natuurlijk de hele nacht wakker. Maar voor sommige mensen begint de dag ook pas. Dus je ziet bijvoorbeeld de luiken opengaan bij de winkels. De bakkers gingen op een gegeven moment open. Mensen komen met koffie naar buiten. Dus het dagelijkse leven start ook wel weer gewoon op. En ja, dat is dan ook wel weer, het plaatst het allemaal wel weer in een perspectief. Hè. Het is voetbal. Er zullen heel veel mensen balen. Maar ja, het leven gaat toch wel weer gewoon door.
0: Ja, ook voor jou, Liewe, ga je lekker slapen?
1: Ja, ik ga naar huis fietsen en inderdaad, dan ga ik even mijn bed opzoeken. Ja, ik heb vannacht 5 uur geslapen. Dus ik had wel iets van een basis, maar ik ben nu wel echt heel moe.
0: Ja, valt me mee inderdaad. Maar dat kan ik me helemaal voorstellen. Lekker slapen, Liewe. Spreek je snel weer.
1: Dankjewel, Jorinda. Tot later.
0: Doeg.

muziek is van Santana en de stem is van Rob Thomas van Matchbox 20. Het kwam in veel landen op nummer 1, maar in Amerika, Kroatië en Canada bijvoorbeeld. Maar in Nederland met de hakken over de sloot in de top 40. De Bee Gees gaan we draaien, niet voor niks. Gisteren zijn heel veel luisteraars naar Main Course geweest. De coverband van de Bee Gees in het Circus Theater. En we krijgen allemaal berichtjes hoe fantastisch dat wel niet was. Dit is Nights on Broadway.

0: dan nu een vraag. Een oproep van onze nieuwslezer Reinoud Roemer.
1: Ja, zou iemand op deze plaat willen stemmen straks in Aan de Bak of een andere keer? Want,
0: je moet hem opgeven, hè, nog?
1: Ja. Nights on Broadway van de Bee Gees. Hij staat nu 1 dag, maar hij moet natuurlijk 7 dagen volmaken.
0: Is hij er gelijk uitgegaan?
1: Hij is er door iemand ingegooid, dus daar was ik ongelooflijk blij mee. Want ik wil graag ambassadeur van deze plaat zijn. Ik vind het echt de beste pophit ooit gemaakt. Niet alleen van de Bee Gees, maar van iedereen en alles. Maar iemand stortte hem. En iemand anders heeft hem de volgende dag weer eruit gegooid. We hebben nog een klein jaar, hè, tot Pinksteren. Dus Nights on Broadway graag.
0: Ja.
1: Ja, ik heb geen aandelen, maar ik vind het wel fijn.
0: Mailen naar aandebak@omroepwest.nl. Help Reinoud een beetje.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Hé, het licht doet het niet.
4: Ik heb geen bereik.
5: Hebben we nog wel water?
6: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
10: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
11: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
12: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
11: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
13: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
11: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
0: Hij gaat eruit er zo van ons platform hier.
14: De Radio West tijdmachine.
0: Met hele mooie prijzen. Wat is het nieuws met Reinoud Roemer?
1: In de Schilderswijk in Den Haag is de rust weer min of meer teruggekeerd na de rellen vanmorgen vroeg, na de winst van Marokko op Oranje. In totaal 10 relschoppers zijn aangehouden toen vanuit de menigte met glas, stenen en vuurwerk naar agenten werd gegooid. Politie zette het waterkanon in en gebruikte de wapenstok om de orde te herstellen. Opnieuw een file met een vertraging van ruim een uur op de A4 richting Amsterdam. Tussen Den Haag en Leimuiden stond het in de ochtendspits over een lengte van 25 kilometer stil. Het is een stuk drukker dan anders op de A4, omdat de A44 richting Amsterdam nog steeds dicht is vanwege werkzaamheden. En de zero-emissiezone in Alphen aan de Rijn moet op 1 januari 2027 ingaan. Vanaf dat moment worden vervuilende bedrijfsauto's geweerd uit een groot deel van het centrum. Tegenstanders van het besluit, waaronder Forum voor Democratie en Rijngouwen Lokaal, wilden de invoering stoppen en probeerden tevergeefs dit tijdens de gemeenteraadsvergadering te doen met een motie. Meer regionieuws straks om 9:30 nu, het andere nieuws.
15: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental na de 2 aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1700, heeft de parlementsvoorzitter van het land bekendgemaakt. Het aantal gewonden na de aardbeving staat nu op ruim 5000. Correspondent Nina Jurna ziet de verwoesting in de stad La Guaira met eigen ogen.
16: Moet je voorstellen dat je daar gewoon achter elkaar hele ingestorte flatgebouwen eigenlijk hebt. En dat daarbovenop wordt dan nog gezocht naar overlevenden Ook door hulpteams, maar ook door mensen zelf.
15: Bijna 16.000 mensen zijn dakloos geworden door de aardbeving. Marokko is door naar de volgende speelronde van het WK voetbal. Nederland ligt eruit. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. En in de verlenging werd niet gescoord. Dus het draaide uit op penalties. Daarbij trok Marokko aan het langste eind. De Marokkaans-Nederlandse speler Masraoui is blij met het resultaat van het Marokkaanse elftal.
4: Ja, geweldig. Je ziet het. We vieren het alsof we de finale hebben gewonnen. Dus ik denk dat onze acties meer dan genoeg zeggen.
15: Marokko speelt in de 8e finale tegen Canada. En na de overwinning van Marokko is het op enkele plaatsen onrustig geweest. In het centrum van Rotterdam kwam de ME in actie toen feestende Marokkaanse supporters niet wilden vertrekken. 4 mensen zijn opgepakt. In de Schilderswijk in Den Haag blokkeerden Marokkaanse supporters de weg. Ze gooiden stenen en vuurwerk naar motoragenten. De ME zette het waterkanon in. Er zijn zeker 10 mensen opgepakt. In Amsterdam en Utrecht verliep de viering vreedzaam, net als in de Belgische hoofdstad Brussel. Het weer nog. Eerst heeft de zon nog veel ruimte, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. In de loop van de middag kan er een beetje regen vallen, maar op de meeste plekken blijft het droog. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Erwin de Hart, die zit bij de ANWB.
5: Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep 24 kilometer file. Een uur vertraging door werkzaamheden op de A44. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Voorburg en Malieveld 2 kilometer file. A20 Hoek van Holland richting Gouda. Door een ongeluk 6 kilometer file tussen Schiedam en Knoop het Terbrechtseplein. De vertraging is 40 minuten. Er zijn 2 rijstroken dicht.
17: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
18: Lekker weer naar buiten? Kies dan voor een scootmobiel van Scootmobiel Polanen. Bezoek onze vernieuwde showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
17: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
19: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
20: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
21: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Je krijgt geen money in de tijdmachine, maar zo, wat hebben we een mooie prijs.
1: Oh. De Radio West.
0: Nou, dan ga ik, ik ga nu helemaal verkeerd. Ik heb helemaal het verkeerde geselecteerd. Hier komt gewoon nog even het Westwoord Wakker liedje. West!

0: Maar hij gaat er wel vandoor zo, hoor.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Ja, en we hebben natuurlijk al heel veel over de hoofdprijs verteld. Hè. Dat staat helemaal in het teken van het WK. Hoewel we Nederlands elftal er niet meer mee kunnen aanmoedigen.
2: Nee, maar zo'n oranje bandje, dat is altijd smaakvol. En dat hoeft je niet eens met het WK te associëren. Dus ik denk dat je gewoon toch die hoofdprijs, dat dameshorloge van Kibo, van een Haagse horlogemaker, wil winnen. Maar ben jij klaar met je oranje shirt of je Marokkaanse shirt? En wil je een ander voetbalshirt dragen? Nou, dan hebben we een hele leuke prijs voor je liggen. Als we er maar één goed hebben. Namelijk een gesigneerd ADO-shirt. Door wie het gesigneerd is, dat is nog een verrassing.
0: Het is in ieder geval een speler van ADO.
2: Het is in ieder geval door een speler van ADO.
0: Ja, het is normaal gesproken als je moet kopen, ja, even €80 neerleggen. En dan heb je niet een gesigneerd t-shirt, maar gewoon een ADO-t-shirt. Dus dit is echt een unieke buitenkans. 5 juli is ook nog eens de familiedag van ADO. Dus dan kan je er helemaal mee gaan shinen. 070-390-5454. Als je één vraag goed hebt, dan win je al dat ADO-shirt. Gesigneerd dus door een speler. 070-390-5454. Alle ADO-voetballers en fans verzamelen.
2: Merlin ken ik niet.

0: Ja, ik denk dat Harry Jekkers hem ook wel wil. Dat prachtige t-shirt dat je kan winnen met één vraag goed.
1: De Radio West tijdmachine.
2: En wie dat t-shirt ook probeert te winnen, dat is onze Piet uit Den Wateringen. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, meneer.
2: Was gezellig jou te spreken, jongen. Ben je klaar inderdaad om je oranje shirt uit te doen en een ADO-shirt te dragen?
3: Ja, nu zeker, hè, na vanmorgen.
2: Ja, heb je een beetje een kleine kater?
3: Nou, een hele grote kater heb ik.
2: Dat is niet echt fijn.
3: Nee. Ik ben een heel beetje brak nu nog steeds.
2: Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar fijn dat je al luistert en klaar bent om in die tijdmachine te stappen. Reizen we terug naar een periode dat we gewoon nog kans hadden om wereldkampioen te worden. Ben je klaar om in te stappen?
3: Zeker.
2: Ga je gang, Piet.
1: Deuren gaan dicht. Deuren gaan open.
0: Ja, dan zijn we in 1994, Piet. Kan je je daar nog veel van herinneren? Niet heel lang geleden.
3: Volgens mij was het ook een jaar dat geen WK was in 94. Ja. Volgens
0: mij moesten we ook tegen Marokko toen.
3: Ja, maar toen wonnen we wel.
0: Oh, kijk, ja. Nou, toen wel, ja. Nou, dat is betere tijden dan eigenlijk, Piet.
3: Ja.
0: Toen hoefde je niet 's nachts te kijken, denk ik.
3: Dat weet ik niet. Was ik ook, ja, nee, ben je eigenlijk niet meer.
0: Nee, ik was 3, dus ik kan het je ook niet vertellen, moet ik zeggen, Piet. Hey, ik ga je snel 3 vragen stellen en misschien ga je er dan wel vandoor met dat prachtige t-shirt van ADO Den Haag. Ben je er helemaal klaar voor?
3: Ja, ik ben er klaar voor.
0: Op 3 mei 1994 mag Nederland naar de stembus. De uitslag leidt tot een kabinet met een kleurtje. Onder leiding van Wim Kok vormen PvdA, VVD en D66 een kabinet. Onder welke kleur staat dit kabinet bekend?
3: Het paarse kabinet.
0: In 1994 komt Pulp Fiction uit. Film van regisseur Quentin Tarantino. Die vertelt onder meer het verhaal over 2 huurmoordenaars. In de film is John Travolta Vincent. En hij is dan net in Amsterdam geweest. Hij verbaast zich over iets dat de Nederlanders over een patat doen. En wat is dat?
3: Ik denk dan pindasaus, denk ik dan.
0: Pindasaus, oké. En dan gaan we naar de laatste vraag. In 1994 trouwt Michael Jackson met Lisa Marie. Zij verhuist dan van Graceland naar Neverland, waar Michael woont. Maar wie was de vader van Lisa Marie, die op Graceland natuurlijk woonde?
3: Elvis Presley.
0: Dan gaan we snel door naar de jury.
1: Je hebt 2 vragen goed.
0: Ja, 2 vragen goed. En dat betekent gewoon, Piet, dat jij er vandoor gaat met dat t-shirt.
3: Geweldig, hartstikke fijn.
2: Gefeliciteerd.
3: Dank je.
0: Ja. En wat was het nou wat er op die friet zat?
2: Mayonaise. Ze zitten dan
0: simpel
2: in een auto. En dan zegt hij, weet je wat ze in Amsterdam over hun patat doen? Mayonaise. Geen ketchup? Nee, mayonaise.
0: Ja, nog niet eens pindasaus. Dat vinden mensen helemaal gek, denk ik.
3: Ja.
0: Piet, geniet van het t-shirt. We gaan ervoor zorgen dat die naar je toe komt. En wens ik je nog een hele fijne dag. Sterkte met je kater.
3: Ja, dank je. Jullie ook sterkte met je kater.
0: Ja, dank je wel.

Ik heb hem meegenomen uit 1994, mee de tijdmachine in, even naar onze tijd. Laura Pausini en Strania Mori. En de tijdmachine gaat straks natuurlijk bij Bernard weer uit. Die gaat weer het dak door, terug naar een andere tijd. En dan weer misschien wel een andere mooie prijs. Ja, dat t-shirt is natuurlijk wel helemaal een fantastische prijs. Die kom je de komende dagen nog wel tegen, denk ik, in de tijdmachine. Goed opletten. Na 9:30, dan maak ik nog bekend wie er met mij meegaan op zomerreis. Ik voeg iemand toe aan het lijstje. Angelique weten we natuurlijk. Die is sowieso thuis, want we gaan naar haar toe. De zomer inluiden in eigen regio in het stadspark van Angelique. Ik kreeg al een vraag van, nou, waar is dat stadspark dan? En mogen we daar dan ook bij zijn? Nee, het is wel een enorm park, maar wel heel erg privé van Angelique. Dus je mag wel met ons meeluisteren en je mag je ermee bemoeien. Heb je iets wat je mee wil geven, iets in de platenkoffer wil stoppen? Laat het weten, 070-307-8080. Dan maken we er een mooi regionaal feestje van. 070-307-8080 of mail naar westwordwakker@omroepwest.nl. Straks dus meer over wie er allemaal met me meegaan. Miss Sweet en Papa Joe.

0: U kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Vandaag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Hier komt de man aan fietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
0: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Scootmobiel Polanen is gevestigd aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of neem een kijkje op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
8: 9:55 is het inmiddels. Dit is het nieuws met Reinhard Roemer.
9: In de Schilderswijk in Den Haag is de rust weer teruggekeerd na de rellen van morgen vroeg. Die volgde op de winst van Marokko op Oranje. Zeker 10 relschoppers zijn opgepakt toen vanuit de menigte met glas, vuurwerk en stenen naar agenten werd gegooid. De politie zette het waterkanon in en gebruikte de wapenstok om de orde te herstellen. Op de Vijandlaan werden twee motoragenten belaagd, maar inmiddels zijn de Marokkaanse supporters weggetrokken van de Vijandlaan en het verkeer rijdt weer redelijk normaal door de wijk. En deze teleurgestelde Hagenaar maakt van de nood een deugd en verwerkt op die manier het verlies van Oranje.
10: Ik hoop dat nou Marokko, dat ze nou voor ons hebben gewonnen, hoop ik echt serieus dat ze door dat ze de hele beker winnen ook. We gaan wel achter Marokko staan, ze moeten wel de beker pakken dan.
9: Hoe is dat in het Engels ook alweer? If you can't beat them, join them. Nou, dat is wat hij doet. Jan van Zanen blijft de komende jaren burgemeester van Den Haag. Hij werd gisteren voor een tweede ambtstermijn beëdigd door commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Wouter Kolff. Die termijn gaat officieel op 1 juli in, en dat is morgen. Ik ben blij dat een complexe en grote stad als Den Haag ook de komende periode weer kan vertrouwen op de jarenlange ervaring en het burgervaderschap van een krachtige bestuurder als Jan van Zanen, aldus Kolff. De zero-emissiezone in Alphen aan de Rijn gaat op 1 januari volgend jaar in. Vervuilende bedrijfsauto's worden vanaf dan geweerd uit een groot deel van het Alphense centrum. Tegenstanders van de milieuzone, waaronder Rijn-Gouwen Lokaal en de SP, hebben tijdens de gemeenteraadsvergadering nog tevergeefs geprobeerd invoering via een motie te voorkomen. Vanwege de kosten die overstappen op elektrisch rijden met zich meebrengt, vrezen vooral kleine ondernemers voor het voortbestaan van hun bedrijf.
8: Huub Museum met het weer.
11: Vandaag is er meer bewolking dan de afgelopen dagen, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog en toch komt er ook af en toe zon. Er is maar weinig wind en vanmiddag wordt het 22 of 23 graden. Komende nacht zijn er opklaringen, wolkenvelden, ook dan blijft het droog en weer weinig wind daalt de temperatuur vannacht tot 12 graden. Morgen zijn er perioden met zon, maar is er ook kans op een bui en bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het dan zo'n 23 graden. Donderdag is er af en toe zon, komen er ook enkele buien voor. Ook dan wordt het 23 graden. En vrijdag blijft het weer droog met geregeld zon en ook dan 23 graden.
8: En dan gaan we ook nog even naar de ANWB, Erwin Dart.
12: Ja, geen 23 minuten vertraging, maar wel 31 op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Dus de knooppunt Prins Klausplein en Hoogmade 14 kilometer file door de werkzaamheden op de A44 bij Sassenheim. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Terbrechtseplein. 5 kilometer file en 10 minuten vertraging is het gevolg. De rechterrijstrook is afgesloten. De A20 hoek van Holland Gouda heeft 11 minuten vertraging bij knooppunt Gouwen. En er is een ongeluk gebeurd op de N207 Hillegom Alphen aan de Rijn tussen de N205 en de A4 staat 2 kilometer file aan luisteraars. De weg is helemaal dicht.
8: Erwin, dankjewel weer.
12: Dag.
9: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app, kijk Omroep West, Teletext en Omroep West.nl.
3: West wordt wakker.